0: In het hart van Herzelen.
1: Je hoort van ons.
0: Radio Star.
2: In a world of consciousness, where dreams do exist.

0: beste service, het grootste assortiment en altijd vers. Discount Zonk in Herzele.
1: Welcome to the summer. Summer's.

0: keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt. Is de kwaliteit onberispelijk. En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be.
1: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
2: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Anne vertelde.
3: Na de eerste behandeling van Dirk voelde ik me diep ontspannen. Zo had ik mij al jaren niet meer gevoeld.
2: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
4: Je ziet het niet altijd, maar het is er wel.
5: Kiekeboe!
4: Maar geloof ons, je wil het niet.
5: Ja, zeg salut daarmee.
4: Vocht in je woning. Zorg daarom voor een goede basis in je huis, appartement, nieuwbouw of renovatie. En huur de juiste bouwdroger, zodat de kans op vocht, schimmel of waterschade tot een minimum beperkt wordt. Bova verhuurt en adviseert. Niet alleen voor bouwdrogers trouwens. Kijk maar op bova-verhuur.com. Bova, voor wonen zonder zorgen.
1: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
6: Summer, summer, summertime.
7: Radio Star.
8: Because this is Africa.
7: Radio Star.
9: Welcome to the summer.
10: Let's go.

0: persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
1: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare-kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
2: Mocht GavaRent niet bestaan? Ha, ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Redden dat je tevreden bent.
3: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken, tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar. Het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland. Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde. Nog lang en gelukkig.
4: Ja, er is er een jarig!
5: Herzelen maak je klaar, want Giro Okido bestaat 40 jaar.
4: Hippe de pin!
5: En dat vieren we 3 dagen lang op de Burchtweide. Vrijdag 4 september is er de rijpste nacht. Een spetterende 5 met muziek van de jaren 80 tot vandaag. Zaterdag 5 september is er tijd voor de Penalty Cup. Trap jij de beslissende penalty? Of kom je gewoon supporteren en genieten van onze dagdisco? Alles kan. 'S Avonds gaat het feest verder met een knallende 5. En zondag 6 september sluiten we af met een heerlijke barbecue en een groot kinderdorp. 3 dagen feest. Voor jong en oud, voor oudleiding, leden, ouders, vrienden. Kortom, voor iedereen. 40 jaar Giro Okido Herzelen. Dat vier je mee.
4: Even de pin.
5: Tot op de Burchtweide. Van 4 tot en met 6 september.
4: Hoera,

0: Maak gebruik van de promo's bij Discountsonk. Want het leven is al duur genoeg.
1: Het gesprek tussen de Russische president Vladimir Poetin en de Amerikaanse gezanten heeft 3 uur geduurd. Het Kremlin noemde het achteraf extreem eerlijk en constructief. Er zouden volgens Rusland concrete suggesties gedaan zijn om de oorlog met Oekraïne te beëindigen. De onderhandelaars vliegen vandaag door naar Oekraïne, voor het eerst sinds de Russische invasie. Bij een gaslekker in de voorstad in het noorden van Parijs is een kind overleden nadat daar een explosie was in een huis. 7 anderen raakten gewond, 2 onder hen zijn er ook erg aan toe. Geen vliegverkeer voorlopig rond de Indonesische hoofdstad Jakarta. Het luchtverkeer is daar stilgelegd door de uitbarsting van de vulkaan Anna Krakatau. Er hangt te veel as in de lucht. De luchthaven is dicht en ook heel wat internationale vluchten zijn geannuleerd of vertraagd. In Sint-Joop in het Goor zijn 3 kinderen gewond geraakt toen een spandoek boven een podium naar beneden viel. Het spandoek was opgespannen met gewichten, maar viel tijdens een optreden naar beneden. De 3 kinderen moesten naar het ziekenhuis. Het evenement is een tijdje stilgelegd. Een ruime zege voor Sint-Truiden in het voetbal, dat versloeg La Louvière met 4-0. Standaar versloeg thuis Antwerp met 1-0. En Westerlo heeft zijn eerste zege beet van dit seizoen. Het won met 0-4 bij KV Mechelen. Union leidt voorlopig het klassement. En Zizou Bergs is uitgeschakeld op de US Open Tennis. Hij verloor in de 3e ronde van de Nederlander van de Zandschulp in 5 sets. En ook voor Elise Mertens is het afgelopen. Ze verloor in haar 3e ronde van de Japanse Osaka in 3 sets. Mertens staat wel nog in het dubbelspel. Eerder gisteravond kon Alexander Bloks stunten. Hij gaat wel naar de 8e finales, na een zege in 4 sets tegen de Italiaan Coboli. We krijgen een zonnige zondag bij 24 graden. Morgen iets meer wolken, maar het blijft meestal droog. Het is tot 26 graden. Daarna een periode met meer kans op buien en koelere maxima. Welcome to the sun.

gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is.

0: Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care. Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
2: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
3: De kracht van het doe-het-zelve. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelf Centrum Herzelen heeft het allemaal. Ga op reis in onze keukenwereld en doe inspiratie op. We hebben een brede waaier aan potten, pannen, glazen, tagines en zoveel meer. You name it, we've got it. Doe-het-zelf Centrum Herzelen. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6.
2: Doe-het-zelf Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
4: We gaan eten.
5: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lievesessen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand.
6: Het zijn open deurdagen bij De Kollebloem op zaterdag 12 september. Kom langs en ontdek de boerderij en de hoevenwinkel. Er zijn workshops, rondleidingen, kinderactiviteiten, muziek en een heerlijke barbecue.
5: Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
2: Je hoort van ons.
5: Radio Star.

0: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
1: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
2: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik. Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaak naar meer. Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
3: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen. Elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
2: Wijnhuizen maakt zich klaar voor een knallend kermisweekend op 4, 5 en 6 september. Vrijdag trappen we af met het dartstoernooi en een competitie in Manille. DJ James Brown zorgt voor de sfeer. Zaterdag is er de Oldtimer Tractoren rondrit, de Rommelmarkt met Kinderdorp, dansinitiatie, de lekkere barbecue en het live optreden van Bram en Lennart. Daarna dansen we de nacht in met DJ James Brown. Zondag wordt een familiedag met een schapenprijskamp, kinderanimatie en het optreden van muzessen. 3 dagen gratis toegang. Inschrijven voor het darts- en kaarttoernooi, de tractorrit en rommelmarkt of barbecuekaartjes? Bel aan op 0476 235 180. Alle info vind je ook op de Facebookpagina van Wijnhuizen Leeft. Kermis Wijnhuizen op 4, 5 en 6 september in de loods op de Vossenhoek 2A. Het wordt weer tijdens Wijnhuizen Leeft.
4: Enjoy the weekend.

0: Discount Song, een echte familiezaak. Uitgegroeid tot een volwaardige supermarkt.
1: Het gesprek tussen de Russische president Vladimir Poetin en de Amerikaanse gezanten heeft 3 uur geduurd. Het Kremlin noemde het achteraf extreem eerlijk en constructief. Er zouden volgens Rusland concrete suggesties gedaan zijn om de oorlog met Oekraïne te beëindigen. De onderhandelaars vliegen vandaag door naar Oekraïne, voor het eerst sinds de Russische invasie. Bij een gaslekker in een voorstad in het noorden van Parijs is een kind overleden nadat daar een explosie was in een huis. 7 anderen raakten gewond, 2 onder hen zijn er ook

0: stilgelegd. Een ruime zege voor Sint-Truiden in het voetbal, dat versloeg La Louvière met 4-0. Standaard versloeg thuis Antwerp met 1-0. En Westerlo heeft zijn eerste zege beet van dit seizoen, het won met 0-4 bij KV Mechelen. Union leidt voorlopig het klassement. En Zizou Bergs is uitgeschakeld op de US Open Tennis. Hij verloor in de derde ronde van de Nederlander van de Zandschulp in 5 sets. En ook voor Elise Mertens is het afgelopen. Ze verloor in haar derde ronde van de Japanse Osaka in 3 sets. Mertens staat wel nog in het dubbelspel. Eerder gisteravond kon Alexander Bloks stunten. Hij gaat wel naar de 8e finales, na een zege in 4 sets tegen de Italiaan Coboli. We krijgen een zonnige zondag bij 24 graden. Morgen iets meer wolken, maar het blijft meestal droog. Het is tot 26 graden. Daarna een periode met meer kans op buien en koelere maxima.
1: Golden Oldies Club.

0: keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt? Is de kwaliteit onberispelijk? En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be. Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Connie vertelde.
2: Door mijn gesprek met Dirk ontdekte ik hoe ik zelf actief aan mijn gezondheid kan werken.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
4: Ja, er is er een jarig!
5: Herzelen maak je klaar, want Giro Okido bestaat 40 jaar.
4: Oh, hippe de pin!
5: En dat vieren we 3 dagen lang op de Burchtweide. Vrijdag 4 september is er de rijpste nacht. Een spetterende 5 met muziek van de jaren 80 tot vandaag. Zaterdag 5 september is er tijd voor de Penalty Cup. Trap jij de beslissende penalty? Of kom je gewoon supporter en genieten van onze dagdisco? Alles kan. 'S Avonds gaat het feest verder met een knallende 5. En zondag 6 september sluiten we af met een heerlijke barbecue en een groot kinderdorp. 3 dagen feest. Voor jong en oud, voor oudleiding, leden, ouders, vrienden. Kortom, voor iedereen. 40 jaar Giro Okido Herzelen. Dat vier je mee.
4: Even de pit.
5: Tot op de Burchtweide. Van 4 tot en met 6 september.
4: Hoera, ja. Dacht het wel.
6: Radio Star. Golden Oldies Club.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoekhuis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469-199-799.
2: Wie aan Mortex denkt, die denkt aan Wouter Vagenende.
3: Morwa?
2: Mortex is een unieke pleister die voor een waterdichte en decoratieve betonlook zorgt. Door zijn waterdichtheid is Mortex uitzonderlijk geschikt voor het gebruik in badkamers. Mortex kan aangebracht worden op allerlei soorten ondergronden, zowel binnen als buiten, en bedekt zonder probleem bestaande vloer- en wandtegels. Ontdek de oneindige mogelijkheden van Mortex op www.watervagenende.com. Of contacteer Wouter op 0472 704 236. Wouter Vagenende. Zorgeloos renoveren van A tot Z met één vakman.
0: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
4: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen. Elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
5: Radio Star. Je hoort van ons. Met een hart voor Herzelen. Golden Oldies Club.

0: Kılpız.
1: Radio Star live on tour.
2: Zo is dat op deze 6e september. Even kijken of ik wel goed zit qua datum. Inderdaad, zondag 6 september. Amai, lieve vrienden, we zitten niet live in onze radiostudio in de Wattenfabriek. Nee, we hebben onze trailer, onze muzikale studio, nog even uitgerold. En we zijn richting Burst gereden, want daar is vandaag de allergrootste rommelmarkt. Heel veel straten, honderden kraampjes kan je hier in het volle zonlicht komen besnuffelen en bekijken. Er liggen heel veel goederen klaar, maar er is ook al heel veel volk. De hele dag lang, tot 6 uur vanavond, Rommelmarkt in Burst. En wij zijn mee, live on tour, met Radio Star natuurlijk, maar vooral met dit leuke verzoekplaatsprogramma. Ik draai op verzoek, zoals ik dat elke zondag doe, dus dat betekent dat ook Nelly van de partij is. Nelly zit in onze radiostudio en kan je bereiken op 053 63 05 62. Dan vraag je gewoon je plaatje aan. En wie liever mailt, dat is ook de makkelijkste weg, want die mailtjes komen het rapst hier bij mij toe. In de studio, dat doe je gewoon naar verzoek@radiostaar.be. We vliegen er meteen in en de opener voor vandaag is een liedje dat gisteren is verjaard. Het werd exact 50 jaar, maar ik ben zeker dat je het kan meezingen. Wees welgekomen!

zou dit dan toch de grootste hit zijn van ABBA, Dancing Queen, 50 jaar geleden. Maar ik ben zeker dat jij het ook kon meezingen. Helemaal live on tour, lieve vrienden. Het is nog een beetje frisjes hoor hier in Burst. Maar met een lekkere warme trui en een goede tas koffie gaan we dat hier allemaal in orde krijgen. De eerste groeten rollen in onze mailbox. Groeten aan mijn ventje Walter, mijn beste vriendin Anne-Marie, maar ook aan Rudy, Luc en Mayan. Een liedje met de groeten van Marleen Balen. Ze stuurt een plaatje met een aanvraag voor dit liedje van Danny Derover.

En ondertussen rolt er een mail binnen voor de jarige Jules. Dag Jules. Ik wens je een gelukkige verjaardag en ik hoop dat je gisteren een leuke dag hebt gehad. Op 5 september is het jouw dag. 10 jaar is Jules geworden. Nu ben je dus een tiener. Wat vliegt de tijd? 3 bezen van je meter en je nonkel Gino. En een leuke plaat natuurlijk bij Radio Star in het verzoekprogramma.

Ja, morgen vliegen we er weer in, hè, in die Mahdi Wodo. 4 dagen op de tanden bijten en dan zijn we weer door. Dan is het weer weekend. Gert Verhulst en James Cook hier bij Radio Star. Helemaal live trouwens, van op de grote rommelmarkt in Burst. Als je nu naar de webcam van Radio Star kijkt, dan zie je een lege studio. Alhoewel, Nelly is er, want Nelly kan je bellen voor jouw verzoekplaat. Op 053 63 05 62 geef je je verzoekje door. Of je mailt naar verzoek@radiostar.be. En dat deed ook Christian van Damme. Goedemorgen Els, een liedje graag voor de verjaardag van Christian van de Noordgaan. Want die was jarig op 4 september. Christian is 76 geworden. Ze staat voor iedereen klaar en dat mag gevierd worden vandaag. Met een dikke knuffel van Vivian en Christian. En een liedje in de radio natuurlijk. Eentje van Christophe. Het wordt een ander plaatje. Ik hoop dat jullie er ook blij mee zijn. Want we zitten een beetje beperkt in platenkeuze. Ik heb hier niet de volledige databank mee. Maar dit zit er wel in.

liedje van mij voor jou, dat gaat zo in het verzoekplaatprogramma. En als je op Rommelmarkt staat, helemaal live, dan komen de overburen ook wel eens een plaatje aanvragen. Ja, ze zit al te kijken hoor. Marie-Jeanne Verleijen die kwam bij ons en die zei: Els, draai nog eens een liedje van Charles Aznavour ter herinnering aan mijn lieve man Julien Schotten, want hij is nog niet vergeten hoor. Kijk, we gaan er samen een gedachtenmoment van maken. Charles Aznavour.

Marie-Jeanne, heel blij gemaakt. Ik zie het. Langs deze weg wil ik mijn buren uit de Arenstraat een zonnige en leuke zondag toewensen. En ook voor de crew van de radio een fijne zondag daar, dat laat Patrick weten. Maar het is dus bedoeld voor Danny en Jenny, Luc en Anneke en ook voor Frederik Marcel, deze van de Kelly Family. Hola, de vogeltjes fluiten. Die zijn goed wakker blijkbaar. Maar wij ook hoor, live on tour vanuit Brussel.

0: gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
0: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
2: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494-74-40-08. Of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
3: Discount Song. Als het echt vers moet zijn.
4: Discount Song. De prijzenbreker.
5: Doe het zelf. Centrum. U zoekt het.
0: De kracht van het doe-het-zelve. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelf-centrum Herzelen heeft het allemaal. Bezoek onze verf- en uitgebreide decoratieafdeling en geef je interieur een facelift. Doe-het-zelf-centrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doe-het-zelf-centrum.be. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
5: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, we hebben het.
6: Goedemorgen.
5: Radio Star.
7: Els Koppers, het verzoekprogramma.
8: Helemaal live op deze 6e september. We zitten live op de Rommelmarkt. Je vindt ons in de Sint-Pieterstraat, mocht je dat zoeken. En de Rommelmarkt hier in Burst die gaat nog door tot 6 uur vanavond. Maar de verzoekplaten die blijven in jouw radio tot 12 uur vanmiddag. Ik kreeg een mailtje van Danny Roggeman en hij schrijft... Hey Els, graag Viola Wills met een liedje op de radio voor Christian uit Brussel, de vrienden daar in de Arenstraat, maar ook Anne-Marie, Werner, Rita en René en aan de crew en de luisteraars van Radio Star. Ook een fijne zondag natuurlijk, vanwege Jenny en Danny. Kijk een keer, eentje om goed gezind van te worden. Waar je ook bent, Radio Star neemt je overal mee met de leukste platen. Viola Wills in jouw radio. MUZIEK

In 1979 zaten we met Viola Wills. En nu een liedje voor Annie François. Spoedig herstel voor jou, Annie François, vanwege Betty van Bokstal en Lucia de Klerk. Ze vraagt een liedje aan van Corrie Konings, maar ik kan niet het aangevraagde plaatje draaien. Omdat dat niet in onze mobiele studio zit. Ja, we zitten een beetje beperkt hè, in keuze. Maar deze zal misschien toch ook wel een beetje jouw dag goed maken. Spoedig herstel voor jou, Annie François.

beetje afscheid nemen met Corrie Konings, maar wij nemen nog geen afscheid hoor. Het is hier pas goed begonnen en het is hier leuk. Nogmaals, hartelijke gelukwensen aan mama Ann-Maria, die vorige week, 31 augustus, 70 jaar is geworden. Groetjes van Kathleen, Filippo en Federico uit Italië. Voor mama Ann-Maria, een liedje met een Italiaanse of een vleugje Italië. Deze van Giovanotti staat klaar.

Giavanotti met zijn Ciao Mama, 1995 zaten we. Helemaal live trouwens hier vanuit onze mobiele radiostudio. Het zonnetje schijnt over Burst. Het is hier supergezellig. Je kan nog tot 6 uur vanavond komen wandelen op de grootste rommelmarkt hier in de regio. Heel veel kraampjes hoor, echt niet te onderschatten. En dan kom je even goeiedag zeggen hier bij ons. Hè. We zitten in de Sint-Pieterstraat in Burst. Daar vind je Radio Star live on tour. Als jij groeten hebt voor iemand, dan mail je naar verzoek@radiostar.be. Dat deed ook Frederik Marcel. Met de groeten aan Patrick, die in mijn leven is gekomen en een heel fijn man is. Maar ook groetjes aan Danny en Jenny. En aan Anneke en Luc en de radiomedewerkers. Vele groeten daar, laat Frederik Marcel ons weten. Met een plaatje van Jasmin.

0: Altijd leuk om terug te horen. Jasmin met Porselein hier bij Radio Star. En ondertussen op aanvraag een liedje voor tante Irene Tuipens. Op 8 september is ze jarig. Nu al proficiat Irene. Nog vele mooie jaren voor jou. Geniet van deze dag, staat hier. Margriet, vooral van je plaatje van Wiltura. Groetjes dus van Nicole Tuipens.
1: Radio Star.
2: Je hoort van ons.
1: Feel the music.

hier bij Radio Star en dan komt dat allemaal dik in de sacoche. En zo dadelijk hebben we ook nog iets leuks, maar ik ga het nog een beetje als een verrassing houden. Want ja, het heeft allemaal te maken met kermisstatie daar, dat we begin augustus hadden. Wie daar deelgenomen heeft aan de tombola, die mag zijn lotje al beginnen zoeken ergens in de portefeuille of de bovenste lade van de keuken of weet ik veel. Daar moet je zijn, want we gaan zo dadelijk de winnaars bekendmaken van de grote tombola. Eerst nog een liedje op aanvraag, want Rudy Matthijs die mailde ons. En hij schreef op 31 augustus blies Anne-Marie Goessens 70 kaarsjes uit op de verjaardagstaart. We wensen haar nog vele mooie en gelukkige jaren toe. Dat laten ze weten vanwege Jan, Martien en Rudy. Met een plaatje in de radio van de enige echte Engelbert Humperdinck.

0: zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina. Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.
1: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opiatbehandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
0: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
2: Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent. Wijnhuizen maakt zich klaar voor een knallend kermisweekend op 4, 5 en 6 september. Vrijdag trappen we af met het dartstoernooi en een competitie in Manille. DJ James Brown zorgt voor de sfeer. Zaterdag is er de oldtimer tractoren rondrit, de rommelmarkt met Kinderdorp, dansinitiatie, de lekkere barbecue en het live optreden van Bram en Lennart. Daarna dansen we de nacht in met DJ James Brown. Zondag wordt een familiedag met een schapenprijskamp, kinderanimatie en het optreden van Muzesse. 3 dagen gratis toegang. Inschrijven voor het darts- en kaarttoernooi, de tractorrit en rommelmarkt of barbecuekaartjes? Bel aan op 0476-235-180. Alle info vind je ook op de Facebookpagina van Wijnhuizen Leeft. Kermis Wijnhuizen. Op 4, 5
3: en
0: 6 september.
3: En dan blijkt het aan mij te zijn, want ik was hier even op de knoppen aan het duwen en dat mag ik niet doen, hebben ze mij geleerd. Hallo Els, heel graag een liedje voor de huwelijksverjaardag van Anne-Marie de Bakker en William, want vandaag zijn ze 56 jaar getrouwd. Een liedje van Herbert Verhagen, als het kan, met de groeten van Christian en Freddy. We gaan dat klaarzetten, Christian. Eigenlijk moest ik dat na 11 uur draaien, maar ik zag jouw mailtje binnenkomen, net op het moment dat ik eigenlijk Herbert Verhagen moest draaien, ook voor Emily en Nicole en Godelieve de Smet, voor Dirk de Kok en Rudy de Bruin, voor Olivia Baaiens, voor Nelly de Vuist en Nelly de Mezel, Steven de Troyer, Mathieuke de Meijer en voor Erna en Joël en Angela en Christian, Lena en Andreke, allemaal vanwege Martien de Kok uit Herzelen. Voor hen moest dat voor 11 uur. Ja, het is een beetje tussen de twee dan. Dus we gaan hem nu draaien. Herbert Verhagen.

Nee, het is geen kermis. Het is een rommelmarkt, maar het voelt een beetje als een kermis. Want ze zijn bijzonder goed gezind. Komen naar onze mobiele studio en vragen: Els, zou je een keer een liedje willen draaien? En dat ga ik doen voor Christian. Ik weet niet waar ze net staat, maar ze waren hier. Ah, daar is Christian. Hallo! Een liedje voor jou in de radio. Want we vieren ons 45 jaar huwelijk, staat hier. Met jou een saffieren huwelijk voor Christian vanwege haar lieve echtgenoot Jan. Het was Jan die stiekem naar onze radiostudio kwam. En die heel graag een romantisch momentje wou. Misschien een danske hier in Burst. Waarom niet?

0: bij ons. Goedemorgen deze morgen. Wacht even, even kijken. Ja, zo gaat het beter.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Geoffrey. Ja, het is een beetje zoeken tussen het gewoel door. En het is ook onze vertrouwde studio niet. Maar jullie zijn afgezakt. Geoffrey, je hebt vrienden meegebracht, heb ik gezien. Je bent niet alleen gekomen.
1: Ja, ik heb Veronique mee. Sandy.
0: Sandy, die heeft een grote doos bij.
1: De andere bestuursleden. Ja. En Jackie, onze voorzitter, die was verontschuldigd.
0: Ja, Jackie is aan het werk, heb ik doorgekregen.
1: Ja, prioriteiten. Ja. Hè.
0: Voilà, prioriteiten. En Veronique, die naast jou staat, binnen de Herzeelse Reuzenvereniging. Wat doe jij, Veronique? Vertel een keer.
2: Ik repareer de kleren van de reuzen.
0: Zijn die dan allemaal zo kapot?
2: Ja, die zijn al heel oud. Die zijn al 40 jaar dat die...
0: Ongebruikt.
2: Waar niks niet meer aan gedaan geweest is.
0: Ja.
2: En er waren veel stukken kapot en gescheurd.
0: En jij hebt die deels vernieuwd en deels hersteld en hermaakt.
2: Ja.
0: Jij bent dus een naaister, zoals we zeggen.
2: Ik ben een naaister. Ja.
0: Dus als er hier straks bij mij een knop losschiet, dan kan jij dat
2: in
0: orde brengen.
2: Ja, dan gaan we direct repareren.
0: Helemaal live. Meer moet dat niet zijn. Jackie is jullie voorzitter, heb ik begrepen.
2: Ja.
0: Ja, en Geoffrey, wat doe jij specifiek binnen de vereniging?
1: Ik ben de penningmeester.
0: Hola.
1: Dus ook geen onbelangrijke functie.
0: Oh, la la.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus ik zorg dat de financiële kant in orde blijft.
0: Dat het, het in evenwicht blijft, zeg maar. Ja. Er was kermis aan het station, de statiekermis. Jullie hebben dat met heel wat mensen, met een groot team, opnieuw toch wel leven ingeblazen. Hè? Want dat was helemaal vergeten bijna, de kermisstatie. Maar ook dit jaar weer een schot in de roos. Op 8 en 9 en 10 augustus was het. Prachtig weer gehad.
2: Ja.
0: Het zonnetje scheen. Ja, en ook een tombola gedaan.
1: Ja, ik denk dat dat een heel mooie editie was. Misschien ook kort even nog een keer terugbrengen in de folklore. Dit jaar was er voor de eerste keer terug een omhang. Samen met Majoretten.
0: Stoet van de reuzen, zoals in der tijd was.
1: Klopt, ook een snoepjesworp, waardoor kinderen, maar ook volwassenen heel wat prijzen hebben kunnen winnen. Mm-hmm. Waaronder een ritje op de botsauto's, een glas cava of koffie en gebak. De bedoeling is naar volgend jaar dat nog groter wordt.
0: Hola.
1: We hebben de doelstelling om de reuzen terug te restaureren. En terug te laten lopen. Een aluminium frame, dat die terug kunnen dansen als ooit tevoren.
0: Ja.
1: Ik hoop dat we de deadline halen.
0: Dus volgende statiekermis, volgende zomer, is eigenlijk een beetje jullie streefdoel? Om dat in orde te krijgen.
1: Klopt. En we zijn ook nog op zoek naar een orkest. Maar dat blijkt niet zo eenvoudig
0: te
1: zijn.
0: Een echt orkest of een wandelend orkest?
2: Een
0: wandelend orkest.
1: Ja.
0: En moet dat een groot orkest zijn of mag dat ook een beetje... Maakt niet uit. Als ze maar muziek en lawaai maken.
1: Ja.
0: En een beetje gelijk beginnen en gelijk stoppen.
1: Ja.
0: Ook dat is belangrijk natuurlijk.
1: Klopt.
0: Ja. We kunnen een oproep doen, hè? Misschien zijn er wel mensen die zo iemand kennen of die zeggen van ja, dat zou wel iets voor ons kunnen zijn.
1: Mm-hmm.
0: Die kunnen dan contact opnemen met Radio Star en dan geven wij dat door aan jullie.
1: Ja, perfect.
0: Heel goed. Ja. Ik stel voor, we gaan straks de lottrekking doen van de grootste tombola. Ik ga daar één plaat tussen steken, dat mensen ondertussen ook nog wat muziek in de radio krijgen. Maar straks gebeurt het dus mensen konden een tombola lotje kopen. We gaan prijzen uitdelen. Hoeveel prijzen gaan we straks uitdelen? Veronique, weet jij dat?
2: 15.
0: 15? Wauw.
2: Ja. En ik wil ook in naam van Jackie van Kanegem alle Herzeelse handelaars voor de mooie prijzen bedanken. Ook de voorzitter van de statiekermis, de voorkramers en ook de dorpsraad van Herzeelen bedanken.
0: Oké. Ze hebben allemaal samengewerkt om een grote stapel cadeaus. Het zijn dan vooral weer waardebons, hè, als ik het goed begrijp.
1: Ja. Het is een beetje...
2: Waardebons en ook prijzen. Ja.
1: Hoofdzakelijk waardebons.
0: Ja, super.
2: Het zijn mooie prijzen.
0: Het zijn mooie prijzen. Straks doen we lotje trek. Wordt er dan een winnend nummer afgeroepen of staat er een naam op de briefjes?
2: Ja, er staat een naam op.
0: Oh, spannend.
2: Op de briefjes.
0: Ik heb vorig jaar gewonnen. Weet je dat nog?
2: Ja, ik weet dat nog. Ja. En je hebt het niet gewild.
0: Ah nee, ik kan dat niet aanvaarden. Dat zou dat toch eigenlijk...
2: Ja.
0: Nee, dat heb ik doorgegeven aan een nieuwe herinnering.

0: Zielenaar of een nieuwe winnaar. Ja. Dus dat is goed terechtgekomen. Maar dit jaar zit ik terug in de stapel, want ik heb opnieuw lotjes gekocht.
1: Maar nu ga je hem wel
0: nu ga ik het houden. Ja, nu ga ik het houden. Nu ga ik het niet meer afgeven. Ja, voilà, voilà. Maar nee, we gaan
1: eerlijk
0: straks...
1: Eerlijk is eerlijk.
0: Eerlijk is eerlijk. Straks gaan de kindjes 15 lotjes trekken. Die gaan we op antenne vermelden. Maar eerst nog snel een liedje van Gary Hegger. Jullie blijven nog een beetje, hè?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Een liedje op de radio. Omdat op 5 september het de verjaardag was van Stéphane Chalet. Langs deze weg gefeliciteerd. En een liedje als verrassing. Dikke proficiat vanwege Ria en Wout. Rond 11 uur. We zijn er een beetje over, maar hier komt hij. Gary Hegger in de radio.

0: Mary Hagger, Helemaal Live. Vanuit Burst hier in onze mobiele studio, waar ook de Vereniging van de Herzeelse Reuzen... Oh, en de kindjes zijn al aan het babbelen, zie ik. Ze zitten al live op antenne, want zij gaan hier voor de Herzeelse Reuzen de lottrekking doen van de tombola van de Statiekermis. Helemaal live, een doos vol met lotjes. Al wie een lotje gekocht heeft, zit in de doos. En de 15 winnaars die een cadeau winnen, die komen nu in de radio. Ja, de eerste, die is er al. Vertel maar.
1: 496.
0: Dus 496. Klopt dat, Joffrey?
2: 496. Dat is voor Hageman Mia.
0: Mia Hageman is de eerste winnares.
2: Misschien ook nog een kleine verduidelijking. Dus de prijzen die worden uitgedeeld op dinsdag 22 september om 19 uur.
0: Oké. Okay. Worden mensen opgebeld? Of
2: mensen
0: ze...
2: gaan zeker ook opgebeld
0: okay,
2: worden.
0: Oké,
2: ja,
0: dat is
2: zeker.
0: Goed. Dus als ze het nu niet horen, dan komt dat wel terecht. Volgende lot. Ja. Oh, wat wordt het spannend, zeg. Tada.
1: 474.
2: Dus 474, dat is Astrid.
0: Alleen een voornaam.
2: Ja.
0: Dat is een zekere Astrid. Al dan niet uit Herzeelen, maar wel met het winnende lotje... dat een cadeau heeft gewonnen tijdens de Statiekermis. Lotje nummer 3 wordt uit de trommel gehaald.
2: Er staat trouwens ook een mooie hond opgetekend.
0: Oh, schitterend. Ja, kijk.
1: 345.
2: Dus ja. 345, Hendricks.
0: De familie Hendricks heeft gewonnen en krijgt ook een cadeau van de Herzeelse Reuzen. Ja, daar gaan we.
1: 472.
0: Hola.
2: 472, Van der Meren.
0: Van der Meren, hij of zij, maakt niet uit, maar het winnende lot krijgt ook hier een cadeau. En nu wordt er gewisseld van kinderhand, een andere lottrekking blijkbaar. Ja, nu kan het misschien jouw beurt zijn. Wat een stapel brieven, lieve vrienden.
1: 371.
0: Ah, het moet juist zijn, hè. Het moet juist zijn.
2: 371, Stevens Anneleen of Annelies.
0: Oké. Pas op, ik heb hier een goed overzicht vanuit de mobiele studio. Ik zie de nummers in het groot, hè.
1: En juist. 466.
2: 466. Tommy VDS.
0: Voilà. Alweer een cadeau. Geoffrey, jij houdt bij aan hoeveel we zitten, hè, man. Want ik tel niet meer.
2: We zitten momenteel op de 9e prijs.
0: Oh, lala.
1: 479.
2: 479. Hans de Grey.
0: Hans de Grey, jij valt ook in de prijzen, blijkbaar dankzij de kinderhand hier.
1: 591.
2: Fee, dat is jouw prijs.
0: Het is toch niet waar, zeker? Heeft ze haar eigen lot getrokken?
2: Ja.
0: En is dat met de oogjes toegebeurd? Want ik heb het niet gezien, hè, deze keer. Ah, de zus heeft het getrokken. Ja, dan is het goed. Ja, ik moet hier toch wel een beetje gerechtsdeurwaarder spelen. Het moet allemaal eerlijk verlopen. Amai, ja. Leuk.
2: Mama
0: leuk,
2: en papa leuk. Zullen blij zijn.
1: 553.
0: Spannend.
2: Marcia.
0: Marcia. Hoeveel cadeautjes hebben we nog?
2: Er zijn nog 6 prijzen die moeten getrokken worden.
0: Ik heb nog kans, hè. Ik heb hier ook nog een lotje liggen. Ja.
1: 350.
2: Nummer 350.
0: Ja.
2: Roulaert.
0: De familie Roulaert. Spannend. Nog een lotje. Ja, lotjes trekken doen ze graag. Dat heb ik al gezien.
1: 310.
2: 310. Hilda Badisco.
0: Kijk eens. Spannend. Wie nog niet gewonnen heeft, maakt nog altijd kans.
3: Eentje.
0: Eentje met een keer. Ja. Er gaat er één terug de trommel in. En de winnaar is...
1: 487.
2: 487. Seis Carina. Mm-hmm. We komen nu aan de top 3 prijzen.
0: Da-da-da-da. Zijn dat ook de grootste prijzen, Joffrey? Of,
2: Ja.
0: Echt? Ja. Derde prijs. Voor?
1: 380.
2: 380, dat is voor Daisy.
0: Daisy, jij hebt de derde prijs gewonnen in de tombola van de Statiekermis. De tweede prijs gaat naar...
1: 461.
0: 461.
2: 461 voor de tweede prijs. En dan nu voor de hoofdprijs.
0: Ja, dat moet het goede lot worden. dat wordt het goede.
1: 590.
2: 590. De...
0: Kunnen we het niet lezen? Oeh, het zal een moeilijke zijn. Ja.
2: Misschien kunnen jij dat ontcijferen.
0: Moet ik het proberen ontcijferen? Ik denk de roek Evelien of zo. Het is alleszins iets met de roek. Ja, maar het telefoonnummer is zeer goed leesbaar. Ik maak er de heer of mevrouw de roek van.
2: Ja.
0: Het moet zoiets zijn, denk ik.
2: Oké. Okay.
0: Ja, maar we gaan ons focussen op het lotjesnummer en op het gsm-nummer. En dan kan dat... de penningmeester moet dat goed bijhouden. Hè.
2: Dus, nogmaals... Geoffrey... Ja, nogmaals dank dat we dat hier mochten doen.
0: Het is graag gedaan.
2: En anderzijds ook dank jullie wel aan alle bezoekers van de Statiekermis.
0: Voilà.
2: Want zonder bezoekers geen feest.
0: Zonder bezoekers geen feest en zonder sponsors ook geen tombola natuurlijk. Ook daar moeten we inderdaad zeer dankbaar voor zijn. Jullie zijn altijd welkom, dat weet je. Als je iets organiseert, dan trek je maar aan de mouw van Radio Star en dan komt dat in orde.
2: Oké, dankjewel.
0: Gaan jullie nog een beetje keuvelen op de rommelmarkt?
2: Ja.
0: Ja? Nog een toertje doen. Zwaai, zwaai.
2: Dag.
0: Dankjewel. En ook aan de kids natuurlijk voor de lottrekking hier live on tour met Radio Star. En de Statiekermis is toch ook wel een beetje in de prijzen gevallen met de leuke lotjes en de vele cadeautjes. Ondertussen zijn er alweer groeten en verzoeken, want we zouden bijna de klok vergeten. Maar we zitten nog altijd in het verzoekprogramma. Fijne zondag. Hopelijk blijft het zonnetje schijnen. Ook voor alle medewerkers van Radio Star. Een fijne zondag daar in Burst met de groeten van de twee Marie-Louisen. En voor Nelly de Meijer, ter gelegenheid van haar 84ste verjaardag, een dikke proficiat van broer Mathieu de Meijer. Hij heeft maar één toffe boodschap en dat is heel simpel. Laat de zon in je hart.

Dat moeten we doen. Genieten van het leven, want het duurt toch maar even. Gelukkige verjaardag aan Irijneke Tuipens. 97 wordt Irijne. Proficiat. Een dikke kus en een knuffel vanwege Marie-Louise Goossens. En ons moeke Irijneke Tuipens wordt op dinsdag 8 september 97. Jawel. En dat verdient een plaatje. Dat mocht een André Rieutje zijn of een balladepoer Adeline vanwege dochter Nel. Dikke knuffels en kussen voor de jarige Irijne.

Dag Els, langs deze weg doe ik de groeten aan Anne-Marie Goossens en Werner Houben, aan Vivian en Michel Raas, aan Martine en Rudy, Marie Dreischoep, Nelly de Vuist, Mathieu de Meijer, Herman Goossens, de marktploeg van Café de Warande in Haaltert en de collega's van de radio. Dat is een mailtje van Steven de Troyer. En vele lieve groeten aan al onze kleinkinderen. Dat zijn er 10 in totaal. Ook aan Milo, die we een goede start wensen met het schooljaar natuurlijk. Groetjes vanuit Tenerife staat hier vanwege Werner en Anne-Marie. En ze doen ook vele groeten aan alle vrienden in Herzelen en omstreken, want zij genieten op dit moment van hun vakantie. Frank Valentino, ik had hem zo graag gedraaid, maar ook dat zit blijkbaar niet hier in onze standaard playlist, dus ik drop het bij een ander zomersplaatje, want het zonnetje schijnt ook hier op de Rommelmarkt in Burst.

Evelien Kanoot misschien hoort het wel tot in haar tuin, want ze woont hier echt niet ver van hoor. Deze Evelien Kanoot hier bij Radio Star. Een liedje voor Ariana, voor mijn top roemelverkopertje staat hier vanwege Stokkie. En Stokkie vraagt een liedje aan Bad Bunny, maar ik ga jou moeten onthoochelen Stokkie. Ik hoop dat deze van Sam Goris ook goed is. En dan gaat de verkoop direct omhoog gaan. Rommel.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3, raak!

0: Ja, wij gaan ook nog niet naar huis hoor. Straks zijn Davy en Stefanie hier. En deze namiddag ook nog Geert Otte. En Marnik. Rak, wij gaan nog een eindje door.
1: Keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt. Is de kwaliteit onberispelijk. En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be.
2: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek en daar houden we van.
3: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging iCura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverpleging-icura.be. Thuisverpleging iCura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
4: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zet je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
5: Ja, er is er een jarig!
6: Herzelen maak je klaar, want Giro Okido bestaat 40 jaar.
5: Hippe de pin!
6: En dat vieren we 3 dagen lang op de Burchtweide. Vrijdag 4 september is er de rijpste nacht. Een spetterende 5 met muziek van de jaren 80 tot vandaag. Zaterdag 5 september is er tijd voor de Penalty Cup. Trap jij de beslissende penalty? Of kom je gewoon supporter en genieten van onze dagdisco? Alles kan. 's Avonds gaat het feest verder met een knallende 5. En zondag 6 september sluiten we af met een heerlijke barbecue en een groot kinderdorp. 3 dagen feest. Voor jong en oud, voor oudleiding, leden, ouders, vrienden. Kortom, voor iedereen. 40 jaar Giro Okido Herzelen. Dat vier je mee.
5: Even de pit.
6: Tot op de Burchtweide. Van 4 tot en met 6 september.
5: Hoera, ja. Dacht het wel.
7: Het weekend was nog nooit zo leuk.
8: Je hoort van ons.
7: Radio Star.
0: Het is hier bijzonder leuk, nog altijd live on tour vanuit de Sint-Pieterstraat in Burst. Want hier is het grote rommelmarkt tot 6 uur vanavond. En wij zitten hier live met de radio en natuurlijk ook met dit verzoekplaatprogramma. Een beetje door de mailtjes lopen, want ik zie dat we bijna richting 12 uur gaan. Eerst nog Anne-Marie de Bakker en William een dikke proficiat wensen met hun 56ste huwelijksverjaardag. Vanwege Betty en Lucien uit Borsbeke. Pure romantiek daar bij Anne-Marie en William. Nog vele mooie jaren gewenst.

Je staat op zondagvoormiddag. Het is bijna middag eigenlijk. We zijn aan het aperitief toe, lieve vrienden. Wij gaan dat hier ook doen onder een stralend zonnetje. Wat een geweldig goed weer zegt voor de rommelmarkt in Burst.

Jovalli droppen. Want ik draai Jovalli voor Christiana van Steenbergen. Een liedje voor onze mama die op 8 september jarig is. En nu al een gelukkige verjaardag en nog vele mooie jaren vanwege Luc en Lucrijs komt dit liedje.

0: is er eenjarig en dat is Marie-Louise Fok. Ik wens jou een fijne verjaardag, staat hier. Zaterdag aanstaande nog vele mooie jaren en een dikke kus vanwege Marie-Louise Goossens. En nog voor de jarige Marie-Louise een lief liedje voor mijn bobonnetje. En dit met een dikke kus vanwege Kian Kiekens. Ook hij vraagt datzelfde plaatje aan. En ik kreeg ook nog een kort bericht voor Nelly de Meijer. Gelukkige verjaardag staat hier. En dit vanwege je zus Martien de Meijer. Ook zij doet dat met een liedje van Elvis Presley.
1: It was a night. Ooh, what a night it was. It really was such a night.

tornaat. Huppakee. En we wachten op het einde. Kom aan, Melvis. Ja, dat is hem dus. Voor mijn lieve vriendin Marleen Balen en voor mijn broer Luc, die er altijd voor mij zijn en mijn wereld en leven zoveel mooier maken. Heel veel dank daarvoor. Met een liedje van Danny Derover vanwege Anne-Marie Paarwijk. Dank ook voor al de jarigen van de dag staat hier. En voor Irene Tuipens, een fijne dag. Voor jouw 97ste verjaardag zijn er felicitaties en een dikke knuffel vanwege Kian Kiekens. Wat wordt er aangevraagd? Oh ja, het is de gloednieuwe single van Danny Derover.

En ook Stefanie, je maken zich klaar om het hier vanaf 12 uur van mij over te nemen. Maar eerst nog een liedje voor Michel van Tietelboom. Een plaatje vanwege de Hanse familie. Alvast, merci staat hier. Het wordt een Earth, Wind & Fireke hier bij Radio Star. MUZIEK

De laatste verzoekplaat hier voor deze zondagochtend. Hallo Els, heel graag een verzoekliedje voor Jury. Jury van Rusthuis Stuivenberg in Hillegem. Hij was donderdagjarig. Een dikke proficiat vanwege David van Geit. En voor Annie François, spoedig herstel voor jou. Het komt allemaal in orde. Groetjes vanwege Marie-Louise Schoossens. En dan ook nog een liedje voor de jarige Christina van Steenbergen, die 88 is geworden. Jouw levenslust en vriendelijkheid zijn een voorbeeld voor velen. Geniet van deze prachtige verjaardag en nog vele gezonde jaren. Dat is de wens van Jenny en Danny. Ook zij doen dat met een plaatje hier op zondagochtend. Maar blijf vooral hangen, want halfweg dit plaatje, dan delen we de cadeautjes uit. De bon van Discount Zonk en het bloemetje van Tuincentrum Goessens. Hier bij Radio Star.

De Islands in the Stream met een bon van Discount Song van 25 euro. Dat gaat naar een jarige Marie-Louise Fok is haar naam. Proficiat Marie-Louise. Je hebt een cadeaubon gewonnen. Bezorg mij even je adresgegevens en bel snel naar onze radiostudio. 053 63 05 62. En een bloemetje van Tuincentrum Goessens is voor Annemarie Goessens. Zou dat familie zijn? Nee toch? Het is Lotje Trek hier, maar ik denk het niet hoor. Annemarie Goessens wordt 70 jaar. Jij krijgt een cadeautje van Tuincentrum Goessens. Dus ook aan jou een oproep om snel even te bellen naar 053 63 05 62. David de Bruin en Stefanie vergezellen jou hier bij Radio Star van op de Rommelmarkt in Burst. Ik heet je welkom als je nog goeiedag wil komen zeggen. Doe dat zeker en vast. Nog tot 6 uur vanavond kan je hier lekker komen kuieren in het zonnetje. En volgende week zondag, dan is er gewoon een nieuw verzoekprogramma.

0: Discountsong. Groenlaan in Herzelen maakt u het leven goedkoper. Discountsong.
1: Hey, het is zomer op je radio. Geen zomer zonder Radio Star.

0: Mooi weer. En waar zijn we?
1: Waar zijn we? We zijn vandaag in Burst. Dus daar straks nog het verzoekprogramma door Els al live hier in Burst op de Rommelmarkt. En ik moet zeggen, er vallen volgens mij wat deals te scoren.
0: We hebben al wat gescoord, hè?
1: Zeker weten.
0: Ra-ra-ra, wat? Ik denk platen.
1: Ja.
0: Goed, kom radio kijken, luisteren. We zijn hier nog, wij, tot 2 uur. En dan gaan de collega's nog door, hè, straks.
1: Ja.
0: Dus we hebben toepasselijke platen meegebracht, trouwens.
1: Ja, als het zonnetje schijnt, dan draaien we zomerse platen. En hoe kan dat ook anders dan... Met Walking on Sunshine!

0: heb zo'n beetje het gevoel dat het warmer en warmer wordt. Misschien ook wel door de platen die we draaien, denk ik dan. Hè?
1: Natuurlijk.
0: Ja, Sunny van Boney M. Er is eigenlijk geen excuus om vandaag niet naar Burst af te zakken.
1: Nee, dat vind ik ook.
0: Ook gewoon rondwandelen, iets gezellig drinken, iets eten. En vooral verbinden en ontmoeten.
1: Ja, want dat zie ik hier heel veel mensen doen. Een babbeltje met elkaar slaan.
0: Misschien moeten wij straks ook met mensen een babbeltje slaan.
1: Ja,
0: wat denk je?
1: Ja, dat is een goed idee.
0: We gaan eens kijken wie hier aan onze microfoon durft te komen.
1: Misschien vertellen wat ze hebben gekocht.
0: Of wat ze zoeken.
1: Ja, misschien kunnen wij dan helpen.
0: Dat kan. We gaan zo meteen eens kijken.
1: Ja, goed idee.

0: Daar gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin. Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496-83-0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care. Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten. De man die geboren werd met een boormachine in de ene en een hamer in de andere hand. De man waarvoor het woord renovatiespecialist werd uitgevonden. De man die alles kan. Dat is Wouter Vagenende. Van een kleinigheid tot een grondige renovatie. Hij zorgt ervoor. Wouter is gespecialiseerd in badkamerrenovatie van A tot Z. Dus waarom nog langer wachten? Want ook jouw badkamer verdient Wouter Vagenende. Altijd tot in de kleinste details afgewerkt voor de kleinste prijs. Kijk maar eens op woutervagenende.com.
2: We gaan eten!
3: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Dorenstraat in Sint-Lievesessen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand.
4: Het zijn open deurdagen bij De Kollebloem op zaterdag 12 september. Kom langs en ontdek de boerderij en de hoevenwinkel. Er zijn workshops, rondleidingen, kinderactiviteiten, muziek en een heerlijke barbecue.
3: Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
5: Goedemiddag.

0: is de zomer op de radio en ook in Burst vandaag. De rommelmarkt waar we aanwezig zijn met de Radio Star. Je kan dus radio komen kijken en je kan ook radio komen luisteren.
1: Zeker weten. En wat ik nu zo wat vaststel, het is het typische uur om te gaan eten. Het wordt iets rustiger hier op de rommelmarkt. Ja, tuurlijk.
0: Ik dacht dat je ging zeggen, je gaat me iets gaan halen om te eten, maar dat is niet de bedoeling.
1: Heb je honger?
0: Ja, altijd.
1: Oké, dan regel ik dat straks.
0: Als je daar dus iemand hier... welke straat staan we, Stefanie? Zeg het nog eens.
1: We staan in de Sint-Pieterstraat, ongeveer halfweg. En,
0: je ziet het aan de beachvlaggen.
1: Ja, van heel ver onze vlaggen staan. Je ziet ook gewoon dus onze lokale mobiele studio eigenlijk.
0: Ja, en je ziet iemand rondlopen met een microfoon en dat is dan Stefanie.
1: Ja, en ik ben op zoek naar iemand die straks iets wilt komen vertellen, maar voorlopig heb ik geen kandidaten.
0: Ja, je moet dat afdwingen.
1: Ah, oké. Ik ga gewoon iemand uitpikken. Dat is goed.
0: Oké.

everybody, baby, do that conga.

0: Het weekend van Star helemaal op verplaatsing. De rommelmarkt in Bursche zijn aanwezig vandaag met straks nog wat collega's. Het is hier zeer gezellig om rond te kuieren, om dingen te kopen. En Girls Talk, ik zie Stefanie daar nog lopen. Stefanie,
1: ja,
0: met
1: hier is recht over waar wij staan eigenlijk een heel gezellig kraam. En ik wil eigenlijk eens horen hoe de verkoop hier tot nu toe is gelopen.
2: Ik heb geen idee, ik ben hier nog maar juist.
1: Ah, jij hebt geen idee. Wie kan mij hier een antwoord geven? Hoe is de verkoop tot nu toe gelopen?
3: Goed, ja. Ja.
1: En wat wordt er zo vooral gekocht of gevraagd?
3: Ik heb eigenlijk vooral kleren mee.
1: Ja, kledij, ja, dat snap ik. Dat is inderdaad een heel gewild topic op de rommelmarkt. En nog zo bepaalde dingen die je zegt, die wil ik echt wel nog verkopen, waarvoor ze naar hier moeten komen.
3: Het zijn een aantal schoenen stuks bij, dus ik zou zeggen, kom maar af.
1: Dus jullie horen het eigenlijk gewoon hier in de Sint-Pietersstraat. Kan je eigenlijk gewoon allerlei dingen kopen, niet alleen kledij.
0: En er staat daar ook een deur.
1: Er staat ook inderdaad een deur.
0: Van wie is
1: kan
0: die
1: daarover
0: deur?
1: Onderhandeld worden? Of een massieve eiken deur wordt mij hier gezegd. Ik moet zeggen, ziet er heel mooi uit. Wij hebben geen nodig, anders had ik die meegenomen.
0: Het is daarom dat je nu met de deur in huis valt bij de mensen. Hè?
1: Ja, zo ben ik dan.
0: Goed, we gaan misschien ga je straks nog eens rond kijken wat er hier nog allemaal...
1: Ik ben op prospectie.
0: Oké, dan gaan we misschien nog een plaat draaien eerst.

0: bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wilt dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
1: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
2: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshouten. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik. Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaak naar mee. Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent, redden dat je tevreden bent.
3: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken, tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
2: Wijnhuizen maakt zich klaar voor een knallend kermisweekend op 4, 5 en 6 september. Vrijdag trappen we af met het dorstoernooi en een competitie in Manille. DJ James Brown zorgt voor de sfeer. Zaterdag is er de Oldtimer Tractoren rondrit, de Rommelmarkt met Kinderdorp, dansinitiatie, de lekkere barbecue en het live optreden van Bram en Lennart. Daarna dansen we de nacht in met DJ James Brown. Zondag wordt een familiedag met een schapenprijskamp, kinderanimatie en het optreden van muzessen. 3 dagen gratis toegang. Inschrijven voor het darts- en kaarttoernooi, de tractorrit en rommelmarkt of barbecuekaartjes? Bel aan op 0476 235 180. Alle info vind je ook op de Facebookpagina van Wijnhuizen Leeft. Kermis Wijnhuizen op 4, 5 en 6 september. In de loods op de Vossenhoek 2A in Wijnhuizen. Dat wordt weer feesten tijdens Wijnhuizen Leeft.
4: Het is zomer. Radio
5: Star. A summertime.
4: Geen zomer zonder...

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Hij zal zijn werk hebben hier, hè? De nooduitgang zoeken.
1: Ik denk niet dat daar individueel nood aan is, aan een nooduitgang.
0: Nee, het is terug. Hè. Je voelde daar net zo, ja, de mensen zijn iets minder in getale doordat de mensen gaan eten. Maar nu blijkbaar toch, de mensen beginnen terug toch wel binnen te stromen.
1: Ik zie inderdaad meer mensen, de lunch al voorbij zijn.
0: Ja, je kan hier ook eten trouwens. Hè.
1: Tuurlijk, en drinken.
0: Voilà. Goed, we gaan zo meteen nog eens op zoek naar een vrijwilliger om aan je microfoon te staan.
1: Ja.
0: Wat denk je?
1: Goed plan.
0: Begin maar te screenen.
2: Okay. Het weekend van

0: terug naar de jaren 80 hier in Burst op de rommelmarkt met Spanja en Call Me. Je bent daar met je microfoon aan het rondwandelen.
1: Ja, ik loop hier inderdaad gewoon tussen de mensen om te kijken wat ze zoal kopen. Ik hoorde daar net iemand die een fiets gekocht heeft.

0: iets gekocht eigenlijk?
1: Ik heb ook al dingen gekocht.
0: Ja?
1: Ik hoef dat niet allemaal te vertellen.
0: Staat nu iemand links van mij die daarnet heeft plaatjes gekocht?
1: Ah, dat zoeken wij ook altijd op de rommelmarkt.
0: Die meneer daar die heeft ook iets groot gekocht.
1: Die meneer heeft inderdaad een hele grote zak bij. Ik ga eens vragen, meneer, wat heeft u hier al gekocht op de rommelmarkt? Of ik ga het aan mevrouw vragen, liever.
2: Enkele puzzels. En speelgoed voor de babytjes.
1: En puzzels, bepaalde puzzels, 1000 stukken, 500 stukken?
2: 1000 stuks.
0: Daar ben ik 4 weken mee bezig.
1: Dus 4 weken? Ja, bij jou duurt dat een half jaar.
0: Dag en nacht. Hè?
1: Ja, mijn man zal daar een half jaar mee bezig zijn. 3 dagen, zegt mevrouw bij haar. Een puzzel van 1000 stukken. Heel veel plezier nog deze namiddag.
0: En heb je daar nog iemand?
1: Ik ben aan het kijken. Ik heb hier ook iemand met een dino vaststaan naast mij.
0: Oei.
1: Wat heb jij in jouw handen?
3: Dino.
1: Een dino? Ik zie niet 1, maar ik zie er...
3: 2.
1: Hey, ik heb hier iemand met 2 dino's, hè. Gekocht op de rommelmarkt waarschijnlijk. Heb je hier gekocht
0: wel,
1: op de rommelmarkt? Hey, goed, hè?
0: Heel goed. Jij gaat nog eens verder kijken, denk ik. Dat er nog mensen zijn die
1: Ik moet nog even vermelden dat de dino's gekocht zijn door de meter, denk ik. De meter heeft de dino's gekocht, betaald.
0: Okay. Dat is goed, hè?
1: Dus dank je wel, meter, voor de aankoop van de dino's.
4: Stefanie Gabriel,

0: met een Wii U Wii U erin is altijd goed, vind ik persoonlijk.
1: En van een Wii U Wii U gaan we misschien naar een Oeh Oeh.
0: Is dat alles oké met jou?
1: Ja, zeker.

0: En ik had daar juist gewoon hier iemand naast mij staan. En die vroeg, kan ik nog voor mijn kleindochter nog een plaatje aanvragen? En ik dacht, waarom niet?
1: Ik was al bang dat ze gingen komen vragen, kan je ook een ijsje krijgen? Want het lijkt wel dat we hier...
0: Ja, dat of frietjes. Het is frietjes, een van de twee. Frietjes of ijsjes, maar dat hebben we niet bij.
1: Het is iemand uit Galmaren trouwens. Hè?
0: Ja, iemand is live aan het luisteren. En als ik het goed begrepen heb, is het Rosie. Die zit nu in Galmaren te luisteren. En haar metie, die is een plaatje komen aanvragen. Eentje van Shakira, waar oe-oe in komt.
1: Ga, wacht, hè. Ik ga tikken. Oe.
0: Oe-oe.
1: Oe.

0: een van de topnummers nog van dit jaar, hè?
1: Ja, net niet de zomerhit geworden van dit jaar.
0: Maar we gaan hem nog extra draaien.
1: Hoe bedoel je?
0: Hoe is vandaag?
1: Sorry. Maar ik was niet mee.
0: Nee, ik zie het.
1: Nee.
0: Je bent vooral gefocust op kledij die hier ligt.
1: Ja, ik zie hier gewoon heel veel kledij en heel groot aanbod. En van sommige stukken snap ik niet dat ze nog niet verkocht zijn.
0: Maar ja, jij loopt er nog rond, hè?
1: Ah ja, ik kan straks nog eventjes langs gaan.
0: Ja, voilà. Oké.
1: Mm-hmm. Ja.
0: En dan zou ik zeggen, ik start een plaat, maar...
1: Is het gedaan? Moet
0: de
1: ik...
0: De computer says no.
1: Ik ga niet zingen, want dan gaan de mensen gewoon weglopen.
0: Nee, maar ja, we moeten toch iets doen, hè?
1: Wat zeg je?
0: Ja, onze grote baas
1: de technieker kijken. Gaat eventjes helpen, want anders ga ik moeten zingen en dan gaan de mensen echt weglopen. Dus dat gaan we niet doen. Hier in Burst op de Rommelmarkt live. Wij staan in de Sint-Pieterstraat. Ja, zo was het, de Sint-Pieterstraat. En hier wordt wel wat afgekocht, eerlijk gezegd.
0: En wij zijn vooral aan het klikken hier.
1: Ja, ja, klik maar rustig verder. Ondertussen zie ik dat er hier deals worden gesloten, dat er wordt gepeconikt met elkaar. Sommige mensen halen hun cashgeld boven. Ik zie allerlei dingen. Ik zie kinderen ondertussen een hamburger eten. Want ook dat kan hier. Je kan hier iets eten, je kan hier iets drinken. Want ik denk dat we met zowel 600 kraampjes ongeveer hier zijn vandaag. Dus het aanbod is groot, dus je zal zeker iets vinden. Als je nog thuis zit en je denkt, wat zou ik deze namiddag kunnen doen? Wel, dan zou ik zeggen, zak gewoon even af naar Burst. Want hier is zeker iets te vinden.
0: En niet vergeten, straks zijn we nog meer live met nog meer collega's.
1: Ja.
0: Dan komt Geert en Marnik langs. En die gaan dan ook programma doen straks. Hè?
1: Ja, die gaan er denk ik een grote lap op geven. Dat was toch het plan,
0: ja.
1: Had ik begrepen. Hoe zit het daar met jullie klikken?
0: Ja, we hebben plaatjes gekocht. We kunnen
1: de plaatjes waren op. Ja, oké, ik heb het begrepen.

0: keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt? Is de kwaliteit onberispelijk? En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be. Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Lieve vertelde.
2: Dirk luisterde echt naar mij. En voor het eerst voelde ik me helemaal begrepen.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08. Of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
4: Ja, er is er een jarig!
5: Herzelen maak je klaar, want Giro Okido bestaat 40 jaar.
4: Oh, hyper de pin!
5: En dat vieren we 3 dagen lang op de Burchtweide. Vrijdag 4 september is er de rijpste nacht. Een spetterende 5 met muziek van de jaren 80 tot vandaag. Zaterdag 5 september is er tijd voor de Penalty Cup. Trap jij de beslissende penalty? Of kom je gewoon supporter en genieten van onze dagdisco? Alles kan. 's Avonds gaat het feest verder met een knallende 5. En zondag 6 september sluiten we af met een heerlijke barbecue en een groot kinderdorp. 3 dagen feest. Voor jong en oud, voor oudleiding, leden, ouders, vrienden. Kortom, voor iedereen. 40 jaar Giro Okido Herzelen. Dat vier je mee.
4: Even de pit.
5: Tot op de Burchtweide. Van 4 tot en met 6 september.
4: Hoera!

0: helemaal live van op de Rommelmarkt in Burst. Radio Star on Tour. Het was Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. Wij krijgen er ook niet genoeg van, hè, Stefanie?
1: Wat zeg je allemaal? Ik heb het niet zo goed verstaan.
0: Wij krijgen er ook niet genoeg van.
1: Nee, we krijgen er inderdaad geen genoeg van. En ik zie de mensen ook niet, want ze blijven kopen.
0: En wat hebben ze nog allemaal gekocht? Vraag het eens. Ik ben wel benieuwd. Wat kopen mensen op een rommelmarkt, behalve kledij?
1: Ik ben aan het kijken of er iemand iets vast heeft. Ik ga het hier eens aan mevrouw vragen. Ik hoop dat mevrouw niet wegloopt. Ik ga eens vragen, wat heeft u allemaal gekocht op de rommelmarkt?
2: Heel veel. Autostoelen, jasjes, Duplo-blokjes en heel veel kledij voor de kindjes.
1: Kijk eens, dat zijn toch wel heel wat dingen dat ze hier gevonden heeft op de rommelmarkt.
0: Ik ben op zoek naar iemand die iets exclusief heeft gekocht.
1: Iets exclusief. Mevrouw, mag ik eens vragen, heeft u iets exclusief gekocht op de rommelmarkt waarvan hij zegt, dat kopen de meeste mensen niet?
3: De Maxi-Cosi.
1: De Maxi-Cosi. Dat vind ik toch al, dat is toch al iets exclusief. En het was een goede deal?
3: Ik weet het niet zeker.
1: Oké, maar je hebt in ieder geval één, dus op zich is dat al goed. Nog iets dat bepaalt dat je aan het zoeken bent op dit moment?
3: Lakentjes voor een babybed. Het is nogal een thema baby dat ik aan het shoppen ben.
1: Ik begrijp het. Ik ga eens... ik heb ook nog geen babylakentjes. Als er iemand babylakentjes mee heeft, mevrouw is heel erg op zoek.
0: Kom naar de stand van Radio Star. Goed, ondertussen hebben we ook al onze volgende collega die hier komen. Binnen wandelen is dat niet eigenlijk.
1: Nee, langs wandelen.
0: Daar komt Geert ook toe. Zeg
1: maar. Dag Geert.
4: Hallo.
0: Wat heb jij al gekocht, Geert?
4: Nog niet juist toegekomen eigenlijk. Dus, ja.
0: Je hebt je reiskoffer mee.
4: Ja, verplicht. Hè. Dat moet niet meer zeker. Die mondmaskertjes en microfoonkapjes. Niet meer verplicht.
0: Nee. Goed, we gaan nog eens kijken wat er hier nog allemaal te vinden is. Wij gaan straks ook nog eens zelf van de rommelmarkt.
1: Ik ga straks... Maar je hoeft niet mee te gaan. Ik zal zelf wel mijn tour doen. Ja.
0: Oké, ik heb niks gezegd.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3, raak!

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
2: Van het doe-het-zelven. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelfcentrum Herzelen heeft het allemaal. Doe-het-zelfcentrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
3: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
4: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
5: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.

0: Zeg Stefanie.
1: Ja.
0: We verkopen hier ook Centura's, hè?
1: Ja, ze verkopen hier ook Centura's, ja.
0: Ja, het zou toch kunnen.
1: Grapjas.
0: Er staat hier bekend volk aan onze tafel.
1: Ja, ik heb ondertussen onze opvolgers, zeggen we dat zo?
0: Ja.
1: Ja, Geert en Marnie klaarstaan. Ja. Goedemiddag, Geert.
2: Goedemiddag, waar is dat bekend volk?
1: Deel jij geen handtekeningen uit later
2: toch
1: vandaag?
2: Niet zo bekend.
0: Ja. Okay. Stonden in jouw voorprogramma, jongen. Ja. Ja.
1: Zo heet dat
2: is
1: dan.
2: Een beetje te veel eer, Davy. Dat is waar. Hoeft niet.
0: Zeg, het is veel volk, hè, man?
2: Ja, ja. Wij staan, ken je het hier een beetje, de Café De Fijne? Wij staan daar met de wagen. Dus
1: dan heb je nog een goede wandeling gedaan.
2: Ja, inderdaad. Bijna net niet te laat. Hè?
1: Ja, dat heb je nog een mooie wandeling gedaan.
0: Dan een grote artiesten komen te laat. Hè?
1: Het is dan ook natuurlijk een grote rommelmarkt. Hè?
0: Zeker.
2: Ja, en heel wat kraampjes tegengekomen, mooie dingen. Ik heb er al een paar mensen gesproken onderweg en ik ga ook wel een beetje reclame maken.
1: Ah, ja, tuurlijk. Ja. Alles wat hier vandaag kan verkocht geraken, daar helpen we graag aan mee.
2: Goed, Stefanieke, ja. En ik ben niet alleen. Mijn collega...
0: Er is nog iemand.
2: Ja, mijn collega...
1: Marnik is er ook bij.
2: Goedemiddag, Marnik.
3: Goedemiddag, Geert. En Stefanie, Davy, welkom. Hey.
1: Ja,
3: welkom.
1: Dank je. Ja, we zijn hier al even.
3: Welkom in ons programma. Welkom.
1: Ah, ja, zo. Oké, okay. Ja, zo is dat dan. Oké. Okay. Ja,
3: het is hier wel redelijk warm hier, hè. Vind je niet?
0: Wacht als je straks redelijk hier
1: warm.
0: Staat.
1: Redelijk warm, maar waarom denk je dat ik hier sta, in de schaduw? Ja, waarom denk je?
3: Ja,
1: het is een tip voor straks. Zet je deze kant van de trailer.
3: Stefanie, ik help het op te houden.
1: Ja.
0: Zeg, hebben jullie ook warme hits meegebracht? Want dat is ook wel belangrijk.
2: Ja,
0: hè?
2: Een hele koffer vol. Hè? Je hebt het gezien.
0: Je hebt de aktentas...
2: Onderweg ook een paar vinyltjes in liggen, maar ja, dat is niet mogelijk hier.
0: Ik heb er gekocht. Ja, maar we kunnen ze niet draaien.
2: Nee, we kunnen ze niet draaien. Maar we gaan dan wel de digitale versie draaien. Hè? Dat kan wel. Hè?
0: Dat kan. Dat hebben we wel mee.
2: Ja.
0: Goed, wij gaan nog eens naar de rommelmarkt. En ik zou zeggen, veel plezier met Geert en Marnik zometeen.
1: Ja, tuurlijk.
0: En Stefanie, ook jij bedankt voor je bijdrage.
1: Ja, ik ga dan nu mijn tocht verder zetten.
2: Oké.
0: Lees, de bankkaart blijft hier.
1: Dat gaat niet met een bankkaart. Tegenwoordig heb je gewoon een smartphone nodig. Dat is alles dat je nodig hebt.
0: Dus je smartphone blijft hier.
1: Ja.
0: Geert en Marnik, geef er maar een lap op zometeen.
2: Zeker weten. Dankjewel, Dini.

0: gebruik je bonuskaart bij DiscountZonk en winkel nog voordeliger. DiscountZonk, de prijzenbreker.
1: De zon op jouw radio. Feel the music. Radio Star.
2: Geen zomer zonder Radio Star.

0: En ziezo, 2 over 2 geworden. Ja, en we staan hier dus live on tour, hier in Burst. Ja, daar zijn we al sinds 10 uur, hè, want daarnet hadden we Davy de Bruin en Stefanie. En daarvoor, ja, 10 uur al begonnen met het verzoekprogramma met Els Koppens. Maar we gaan er nog 2 uurtjes op zijn minst bij doen. En met we bedoel ik ook mijn collega. Goedemiddag, Marnik.
1: Dag Geert.
0: Goedemiddag. Ik moet niet vragen of je goed gezien bent met zo'n prachtig weer.
1: Och, kan niet beter zijn.
0: Kan niet beter zijn.
1: Kan niet beter zijn.
0: Nee, nee, inderdaad. Ja. Heel wat te doen. Je hebt ook al wat rondgekeken.
1: Ik ben van de achterkant binnengekomen in plaats van de voorkant. Ja, maar jij komt van de kant van de fijne, zoals ik daarnet hoorde. Ik ben de achterkant binnengekomen. Ik zag allemaal van die kraampjes ook staan, LP's, singeltjes.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik zag hier net mensen met zelfs een stofzuiger. Ja, echt de waarheid. Maar weet je, Geert, ik ga deze namiddag ook nog iets doen.
0: Uh-huh.
1: Ik ga hier zelf voor die kraampjes iets verkopen.
0: Oké, dat is afgesproken.
1: Ja.
0: Oké.

0: Zeg Geert. Ja, ik heb zo'n... Anders, hè, Davy staat hier nog bij ons. Moet ik vragen voor een zomergoedje? Wat denk je, Davy?
1: Ah, ja.
0: Een Davy, ja?
2: Het zou echt wel van pas komen.
1: Ja, het zou me staan ook, hoor.
0: Ik,
1: ja.
0: ik denk aan het eerste kraampje daar. Hè?
1: Ja, Davy met de zomergoedje, ja, het zou hem wel staan, ja, inderdaad. We hebben dat wel nodig hier op de Rommelmarkt in Beurs, want het is prachtig weer, als je het nog niet zou weten. Je kan hier nog een tijdje rond wandelen. En voor de mensen die een hongertje hebben, ik heb straks een goede tip.
0: Is het waar?
1: Ja, ja, ja. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle.

0: jaar geleden. Zo is het al. Ja, zo lang is het al geleden, hè? Van Automatic Kitten en The Tide is High. Ja, het is enorm warm hier, maar het is wel leuk, want er zijn een pak mensen. We hebben hier heel wat kraampjes voor ons. En voor de mensen, ik weet niet, Marnik, heb je al een hongertje?
1: Wel, ik weet niet, Geert, kan u mij verstaan nu?
0: Ja, zeker. Ja. Ja.
1: Goedemiddag. We zijn hier op Radio Star natuurlijk, ook op deze rommelmarkt. En wat denk je?
2: Wat moet ik ervan denken?
1: Wat vind je ervan?
2: Mooi.
1: Heel goed, hè? 3 kilometer heb ik gehoord.
2: 3 kilometer?
1: 3 kilometer. Zijn er... Kijk, is dat zoontje?
2: Zoontje, ja.
1: En hoe noemde jij?
3: Wat?
1: Hoe noemde jij?
3: Finn.
1: En heb jij al iets gezien op de markt?
2: Wat?
1: Vertel een keer.
3: Voor meehelpen te koken.
1: Hola, waar is mama? Waar is mama?
2: Mama is thuis.
1: Voor meehelpen te koken, zeg. De plusmama. Plusmama, voor meehelpen te koken. Zeg, wat vind je? Kom maar even tot bij ons hier. Voilà, het zoontje gaat meehelpen koken. Wat denk je ervan?
4: Hij gaat dat goed doen.
1: Ja, en wat heb je zo gezien voor hem te koken?
2: De leertoren.
1: Een leertoren? Zeg, dat ken ik niet. Wat is dat juist? Leertoren?
4: Dat is zo'n trapje dat zo hier vast zit, dat ze niet kunnen vallen. Dat ze dan de groter staan voor aan de keuken mee te helpen.
1: Oh la la la, dat komt dik in orde. Dank u wel. Dank u. Ja. Jullie een plaatje aanvragen op Radio Star, dat mag altijd.
2: Een liedje?
1: We gaan in het gedraaien straks van Shakira. Is dat goed? Ja, ja. Oké, Geert.
0: Ja, voor de kleine, ja. Het is de nieuwe Peter Goossens in wording, hè.
1: Ja, ja,
0: als je nog wat
1: wel,
0: oefent,
1: dan
0: komt
1: wel.
0: Dat allemaal dik in
1: zeg
0: orde.
1: Wel, hier, de voice van Vlaanderen. Kom aan, we hebben hem hier.
0: Ah.
1: Jawel. Ja, dat is rondlopen, hè, Geert.
0: Ja.
5: Goedemiddag.
1: Welkom bij Star natuurlijk, hè.
5: Dank u.
1: Wat was enkel de titel van het liedje? Dat weten wij juist niet. Heert, jij waarschijnlijk wel?
0: Nee.
5: Ik ook niet.
1: Nee, toch niet. Zeg, wat heb jij hier allemaal zoal gezien op de rommelmarkt?
5: Rommel.
1: rommel. Straks gaan we ook verkopen rommel. Maar het is wel, ik zeg het net, 3 kilometer hier.
5: Ja, dat klopt. Een zeer mooie grote rommelmarkt. Van alles te vinden. Kledij. Speelgoed vooral. Babygrief, kindergrief. Dus ja, wel een geschikte rommelmarkt voor Jan en alle man.
1: Voilà, zo moet dat zijn. En laat je een eventueel aanvragen?
5: Oh, ik ga dat mijn vrouw laten.
1: Is het waar? Is het waar? Je mag kiezen. Ja, je mag kiezen.
5: Ja. 7 anjers, 7 rozen.
1: We gaan dat straks doen voor jou. Dankjewel.
0: Ja, oké, dat is in orde. En Marnik, ik wou nog zeggen, als je een hongertje hebt, voor de mensen die graag hier iets tussen de kiezen willen, hier aan onze rechterkant, daar ongeveer een 50 meter, we staan hier in de Sint-Pietersstraat in Burs natuurlijk, en huisnummer 10 of 12, dacht ik. En daar staat Kip & Co. Die hebben nog lekkere broodjes, maar ze hebben me laten weten dat ze bijna uitverkocht zijn. Dus ja, ze zullen wel heel lekker zijn. Bij Karin Kip & Co, daar kun je lekkere broodjes verkrijgen.
1: Ja, jammer genoeg, Geert. Ik ging proberen om even verder te gaan. Maar communicatie, ja. Hè, weet wel. Okay. Ik moet je nog horen ook. Hè,
0: dat is ook wel juist, ja, want anders kunnen wij natuurlijk geen gesprek hebben. Hè. We gaan 2 verzoekjes draaien en misschien nog een derde, want ik zie Anke naar mij daar zwaaien. Ik ken hier wel een paar mensen. Dus we gaan die verzoekjes draaien. Dat was voor de kleine, dat was Shakira. En ook nog 7 anjers, 7 rozen na dit hier.
6: Oh, er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin. Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
7: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
6: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshouten. CS Computers is groter dan ooit. En de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel? Een laptop? Printer? Een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
8: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494-74-40-08. Of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
9: We gaan eten!
10: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Dorenstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand.
11: Het zijn open deurdagen bij De Kollebloem op zaterdag 12 september. Kom langs en ontdek de boerderij en de hoevenwinkel. Er zijn workshops, rondleidingen, kinderactiviteiten, muziek en een heerlijke barbecue.
10: Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
6: Wijnhuizen maakt zich klaar voor een knallend kermisweekend op 4, 5 en 6 september. Vrijdag trappen we af met het darts-toernooi en een competitie in Manille. DJ James Brown zorgt voor de sfeer. Zaterdag is er de oldtimer-tractoren-rondrit, de rommelmarkt met Kinderdorp, dansinitiatie, de lekkere barbecue en het live optreden van Bram en Lennart. Daarna dansen we de nacht in met DJ James Brown. Zondag wordt een familiedag met een schapenprijskamp, kinderanimatie en het optreden van Muzesse. 3 dagen gratis toegang. Inschrijven voor het darts- en kaarttoernooi, de tractorrit en rommelmarkt of barbecuekaartjes? Bel aan op 0476 235 180. Alle info vind je ook op de Facebookpagina van Wijnhuizen Leeft. Kermis Wijnhuizen op 4, 5 en 6 september in de loods op de Vossenhoek 2A in Wijnhuizen. Dat wordt weer feesten tijdens Wijnhuizen Leeft.
12: In het hart van Herzelen.

0: Ja, Shakira en She-Wolf. Whatever, dat was haar grootste hit, hè. Maar ook nog eens leuk om te horen. She-Wolf.
1: Zeg Geert, ben jij niet zo'n beetje bang? Want de vrouwtjes zijn hier allemaal gelopen.
0: Ja. Maar aan de andere kant mogen we eens doen wat we willen, hè.
1: Ja, ook wel. Maar die volle portemonnee, manier van spreken, die zou wel even leeg kunnen
0: Die zou leeg kunnen zijn, ja, dat is wel juist. Ik weet niet of hier met een bankkaart veel kan aankopen, dat weet ik niet. Maar we kunnen het straks misschien een keer iemand vragen. Mm-hmm. We hebben ook nog een verzoekje. Die persoon die we daarnet hebben.
1: Ja. The Voice.
0: Niet van Vlaanderen, maar wel The Voice. Hè?
1: The Voice hier van Burst.
0: Ja, van Burst hier. In dit prachtige decor hier. Ja, we moeten ook zeggen. Ik ben verplicht, moreel verplicht, Manik, voor toch wel nog een verzoekje te draaien straks ook nog.
1: Ja, zeg Geert, ik ga straks ook nog bij Anke. Recht over de deur.
0: Ja.
1: Want ik moet daar ook nog iets gaan vragen. Er staat wel iets speciaals ook bij Anke.
0: Ja, ze hebben daar ook. Ze heeft haar stand daar. En ik wou eens vragen wat het speciaalste ding heeft dat ze daar heeft staan. Dus Anke. Ah, kijk, ja, ze is hier juist.
1: Ja, Anke, ik kom meteen bij u. Ja. Na de volgende plaats.
0: Je kan er al eens over nadenken, hè, Anke. En. Ja, voilà, kijk, goed. En daar hoort dan natuurlijk nog een plaatje bij. Dat is met veel plezier gedaan. Dit hier, ja, dat was van de vorige, hè, Marnik? Ja, deze van Willy Sommers. Ik heb hem vorige week nog gezien, trouwens, live. In Herzeligen was hij wel prachtig. En Willy Sommers en Laat de zon in je hart.

0: Begin van de jaren 80. Kim Wilde en de Kids in Amerika. Niet in Amerika, wel hier in Burst. We staan hier met onze mobiele studio. Ja, normaal staan wij, zijn wij gevestigd in het hartje van Herzelen in onze studio. Maar nu mogen we even de vleugeltjes uitslaan en staan we hier in Burst op de Rommelmarkt. Bij mij ook Marnik en hij is met zijn draagbare microfoon wat aan het rondwandelen. Marnik?
1: Ja, ja, we staan hier bij Anke. Goedemiddag, Anke. Eigenlijk een overbuur van Radio Star.
2: Ja. Hallo, goedemiddag.
1: Zeg Anke, wat heb jij hier vandaag allemaal verkocht?
2: Ik zelf nog niet veel, maar ik ben goed aan het kijken hoe mijn moeder en mijn vrienden en vriendinnen hier rond mij aan het verkopen zijn. Wij zijn kleren, marmer, porseleinen, beeldjes. We zijn van alles aan het verkopen. Dus ik zou zeggen, kom naar de Sint-Pieterstraat en een hapje en een drankje kunnen we misschien ook wel nog bieden.
1: Oh, dat is leuk, hè, Geert. Hè?
0: Ja.
1: Het is juist, Anke. Geert heeft gezegd, gewoon hem direct 3 zoenen gaan geven. En mocht wel live op de raad. Klopt het, Geert?
0: Mag het live, Anke? 3 dikke kussen van mij. Hè?
2: Ik zal mijn best doen om geluid te maken.
1: Ja, okay. Gaan we dat nu doen of straks?
2: We zullen dat nu doen.
1: Ja. Zeg, Anke, wat zijn nog interessante dingen hier? Ik zie hier, kom een keer mee met mij, een mooie deur. En ik heb zo'n beetje de indruk dat bij Radio Star die 1 voordeur kapot is. Hè? Je weet wel, stuk. Voor €80 in de Brico vind je ook geen deuren, Geert.
0: Nee, dat is waar. Nee. En toch niet van deze kwaliteit, hè?
1: Nee, zeker en vast niet. Voor Radio Star kan er iets aan af.
2: Ah, wel, ik ben aan het kijken naar de eigenaar van de deur. Want daar, voilà, Christel is de eigenaar van de deur. Dus zij gaat u kunnen zeggen of dat een koopje voor Radio Star kan worden of niet.
1: Ik zal het ook aan Erwin vragen, hè. Of dat mag natuurlijk. Misschien op de helft van de prijzen. En anders, Anke, van de rest van de dag heel tevreden over deze verkoop en markt natuurlijk.
2: Super tevreden. Dat is echt voor ons een hoogdag. Wij zijn hier mega graag. Dat is echt een gebeuren onder familie en vrienden. Dus superleuke dag.
1: Gaan we een keer reclame maken op de radio. Mensen, hier aan Radio Staar, de overkant bij Anke. Er staan hier een tal van mooie schilderijen. Kijk, broekjes, t-shirts aan democratische prijzen. Anke, ga je een keer proberen? Chakoskes, voilà.
0: Ja.
1: Chakoskes. €5. Mensen, €5. Kom aan.
0: Ja.
1: Verkocht. Voilà, Anke.
0: Ja.
2: Voilà. Verkocht.
1: Dank u wel, Heert.
0: Voilà, Marnik, je deed me meteen aan Eddie Wally denken met die zakkoosjes.
1: Ja, dank je wel. Dacht het ook al.
0: Ja, vraag eens aan Anke nog 1 ding. Aan welke plaats ze graag wil horen. Ja.
2: Sorry?
1: De plaats, Anke.
2: Ja.
1: Je mag een plaat kiezen.
2: Mijn mami had gevraagd 2 blauwe ogen van Wiltura.
0: Ah, oké.
2: Okay. Het is een zoekje voor de familie, hè?
0: Ja.
1: Dan ben ik snel weg nu. Ja, maar dat gaan we zeker en vast doen. Dank je wel.
0: Oké, dat komt eraan. 2 blauwe ogen van Wiltura. Maar na deze kamie.

0: Just the Two of Us. Ja, maar dat klopt niet helemaal, hè, Marnik. Want ja, Davy is hier ook nog altijd bij ons, hè. Ja. Davy. Heb je ondertussen al eens rondgekeken ook? Of je, want jij bent toch wel een verzamelaar van vinylplaten, hè?
1: Ja, ik ben hier net het hoekje omgegaan.
0: Ja?
1: En daar staan er ook heel veel goede platen, maar mijn portemonnee wil ik niet mee.
0: Ja, misschien kan die mens toch wel een efforke doen, hè? Ja, zo wat een goede prijs.
1: Maar hij zei daarnet, die mens van... Ja, maar Radio Star is hier nu terug bij mij. Die weet zelf geen muziek zeker.
0: Ja, we hebben hier tienduizenden nummers. Alles is hier mogelijk. Hè. We hebben dat allemaal hier in onze database. We staan hier met onze mobiele studio nog altijd Sint-Pietersstraat hier, nummer 12. Daar staan we. Deze markt is wel een enorm succes.
1: We hebben heel
0: veel mensen hier al zien voorbij wandelen. Al dan niet gepakt en gezakt met toch wel heel wat... spulletjes, hè. Dus, weet je wat ik altijd op rommelmarkt zo leuk vind? Er zijn zo dingen die je zegt van ja, dat vind ik niet meer en hier ga je dat vinden.
1: Ik zoek dingen voor in de man cave.
0: Ah ja, dat ga je hier ook vinden. Ja.
2: Beetje okay. Verder, Davy. Hier een kraampje of drie verder, ja? Toch wel?
1: Ja. Ja. Kan nog eens rond, hè.
2: Er staat zelfs een automaat. Een automaat, een oude
1: auto. Ja.
2: Voor koffie,
1: ja.
2: Cola, kleden.
1: Ja. Ik was erop aan het duwen. Ik dacht, er komt iets, hè.
2: Nee, niks.
0: Nee. Goed, jongens. Ja, we hebben hier ondertussen een tractatie gekregen. Ja, kijk eens.
1: Bubbels.
0: Ja, bubbeltjes. Dat was van Anke, die we daarnet aan de microfoon hadden.
2: Dankjewel, hè.
0: Dankjewel, Anke. En gezondheid, hè. En speciaal voor jou, deze Wiltura hier, hè. Geniet ervan.
2: Ja.

0: gedaan.
1: Zeg maar, Nick, kijk eens in mijn ogen.
2: Dat was, heb je bij Anke gekeken?
1: Ja. En ze geniet ervan en ze is trouwens...
2: Allemaal.
1: Midden in de straat beginnen dansen. De mensen moesten allemaal opzij gaan. Ze is gewoon beginnen te dansen. Maar we moeten er wel bij zeggen, Marnik, het is ook speciaal voor haar oma.
2: Ja.
1: Marie-Jeanne. En ze wordt volgende week, is juist Marie-Jeanne, 79, volgende maand wordt ze 79 jaar. Speciaal dus voor Marie-Jeanne. Marnik gaat... Marie-Jeanne, mag Marnik even bij u komen? Voilà, kijk. Ik denk dat hij... Ik weet wat hij gaat vragen.
2: Plaatje voor jou eigenlijk ook, hè?
3: Verliefde ogen.
1: Ja.
2: En Wiltura, zeg, dat plaatje, Els, stond hier deze morgen ook op het verzoekprogramma.
3: Ja.
2: Vergeten.
3: Dat was... wacht, wat was dat nou weer? Van... Charles Navour.
2: Ah, Els, gedraaid, hè? Gedraaid. Ik heb geluisterd ook, hè? Maar kijk, nu is het dringend aan het verkopen.
3: Ik had de Lieke gevraagd van Charles Navour over Nous irons à Veron. Dat is de Lieke die bij mij, met mijn man Julien Schotten, veel.
2: Die blijft altijd hangen.
3: Commerce gedaan in met mensen uit Italië. En hij was voor Italië en met alles. En, ja.
2: Zeg maar, Richard, ik ga juist een keer meelopen hier bij u. Wat heb jij allemaal zoal verkocht vandaag?
3: Ah, veel peren. Legipon. Dat is speciaal een oude peer. Bijna niet meer te verkrijgen is. Maar wij hebben verschillende bomen met mooi fruit.
2: Allee, dus ik zou zeggen, hè, mensen...
3: Ik heb geen meer, hè. Ze zijn allemaal weg.
2: Ah, ze zijn allemaal weg?
3: Ze zijn allemaal verkocht.
2: Maar je hebt nog andere grieven, hè?
3: Ja, ik heb nog boeken en van alles, hè. En, ja, wat is er hier allemaal? En kleine dingen en
2: eigenlijk, alleen maar zo. Ik zou zeggen aan de mensen die hier rondlopen. Alle mensen bij Marie-Jeanne. Kom aan. Ik zie hier mooie schilderijtjes. Marie-Jeanne, €2. Kijk je niet?
3: Ja, dat is van Hoeminne. Ik weet niet of dat je dat kent. Het is een bekende man. Hoeminne. En er liggen er 2.
2: Ah, dankjewel. En alles aan €1. Ik zou zeggen, Marie-Jeanne, wat denken jullie ervan, mensen? Marie-Jeanne, Geert.
1: Ja. Oké, dus dankjewel, allemaal hè. Naar het kraampje van Marie-Jeanne.
4: Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.
5: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
4: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
6: Wie aan Mortex denkt, die denkt aan Wouter Wagenende. Huh? Morwa?
0: Mortex is een unieke pleister die voor een waterdichte en decoratieve betonlook zorgt. Door zijn waterdichtheid is Mortex uitzonderlijk geschikt voor het gebruik in badkamers. Mortex kan aangebracht worden op allerlei soorten ondergronden, zowel binnen als buiten, en bedekt zonder probleem bestaande vloer- en wandtegels. Ontdek de oneindige mogelijkheden van Mortex op www.watervagenende.com. Of contacteer Wouter op 0472 704 236. Wouter Vagenende. Zorgeloos renoveren van A tot Z met één vakman.
6: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
7: Have a great weekend.

0: Discount Zonk. Al 98 jaar een gevestigde waarde in Herzele.
1: De muziek zegt alles. Radio
2: Star. DJ Marnik op Radio Star.
3: Geert Otte.

0: Beste collega Marnik, we moeten niet naar Rio. Kijk eens rond. Wat een prachtig weertje.
1: En de mensen komen erop af, hè? Je ziet dat, hè?
0: Ja. Heel veel volk. Ja. Hier in Burst, deelgemeente van Erpenmeer. Ik heb het weer opgezocht. 22.000 inwoners. Dus als die allemaal naar hier komen, dan hebben we wel een probleem. Maar,
1: radio luisteren, radio kijken noemen ze dat dan, hè?
0: Ja, inderdaad. Zeg, ja, want we staan hier nog altijd live on tour, hè? Ja.
1: Ik heb één voordeel.
0: Zeg eens.
1: Het vrouwelijke lief is terug.
0: Aha. En
1: de centjes zijn niet op.
0: Niet op, nee. Maar ze heeft toch wel hier en daar iets gevonden?
1: Wel, ze heeft iets op het oog.
0: Aha.
1: Maar ik heb geen geld genoeg.
0: Oké, kan er iemand sponsoren?
1: we gaan zo een varkentje halen, een beetje verder staan we van die varkentjes. En we gaan dit hier op tafel zetten, okay. Wat denk je?
0: Ja, goed idee. Goed idee, Marnik. Ja. Muziekjes, mensen die passeren en die zo zeggen van, ik wil wel eens een plaatje aanvragen. Niet bang zijn hoor, gewoon doen. Hè.
1: Wat gaat jij in gedachten in het begin van het programma? Toch wel iets. Je hebt iets beloofd.
0: Ja, help me eens. Ik ben het even kwijt.
1: Bij Dina hier koopt.
0: Ja, dat is juist. Dus Dina hier heeft de stand voor ons. Ja. En als mensen iets kopen, dan krijgen ze gratis een verzoekplaatje bij.
1: Nee, je had gezegd voor €50 minimum.
0: Ja, maar dat is wel veel, hè?
1: Ja, maar ja. Beloft is beloft.
0: Maar vraag eens aan Dina, gemiddeld
1: Dina,
0: artikel...
1: Dina, kom je met mij.
0: Dina, het gemiddeld artikel ongeveer €2, €5, zoiets? €2, kijk.
1: €2, ja. Voilà. Dus. Al wie dat bij Dina hier koopt, een plaat erbij. Voilà,
0: goed. Dat is dan meteen afgesproken. We gaan verder hier bij Radio Star met een

0: geïnteresseerd. Ik sta hier tussen het publiek eigenlijk. Ja, ja, moet ik dat zeggen? Ik sta hier bij...
1: Jorben.
0: En mag ik even storen? Erwin, Jorben hebben we hier en...
2: Le comprende.
0: Jorben, het was voor Heert en voor ons allemaal een beetje onduidelijk, maar dit is wel iets moois. Wat is dat eigenlijk?
1: Dat is ooit een kerkbankje geweest.
0: Is het waar?
1: Ja. En dat heeft bij mensen in de gang gestaan en die deden dat nu weg. En wij dachten, perfecte moment om het over te nemen.
3: Ja.
1: En wij gaan het ook voor in de hang te gebruiken.
3: Marnik, het ziet er mij een
0: eiligen. Ja, het is wel mooi, hè?
3: Het ziet er mij een eiligen uit, hè?
0: Nee, maar ik... Jorben, mogen we dat even van binnen zien, jongen? Dat een kerkbankje. Doe maar open, ik ga er niet aankomen, want... Hè? Zeg,
3: prachtig.
0: Jorben, het is wel prachtig, hè?
1: Ik vind het zelf ook prachtig, anders zou ik het niet gekocht hebben, denk ik.
0: Ik denk, Jorben, dat dat een van de uitzonderlijke stukken zijn hier op deze rommelmarkt, of niet?
1: Dat zou ik niet kunnen zeggen, maar ik denk het wel.
0: Ben je van ver moeten komen al?
1: Aalst.
0: Ja, maar van hier op de rommelmarkt dan?
1: Bijna aan de begraafplaats.
0: Dus al een heel eindje natuurlijk.
3: Ja, dat is al een eindje, ja.
0: Maar ja, je moet er wel door, Jorben.
1: Ik moet nu die kant op.
0: Zeg, ze zeggen proficiat met de aankoop. En ze zeggen, stuur een foto naar Radio Star als het volledig in orde is.
1: Als ik het niet vergeet, zal ik het doen.
3: Ja.
0: Ja, je mag ook nog een plaat aanvragen.
3: Ah, dat mag ook, ja, Jorben.
1: Moet ik even nadenken. Ik ken veel goede nummers. Ik kan niks uit mijn hoofd zeggen. Mag ik spieken?
0: Ja, je mag dat zeker doen.
3: Tuurlijk.
0: Jorben, je mag dat zeker doen. Wel, ik zou zeggen...
3: Ik heb ook nog een tip, Marnik, voor Jorben.
0: Ja?
3: Het is toch wel een heel gevaarte, die kast. Misschien kan hij ergens zo 4 wieltjes op de kop tikken.
1: Misschien
3: voor
1: wel, maar...
3: tijdelijk onder te zetten, Jorben, zo naar de wagen, want... Het is een grote rommelmarkt hier, hè.
1: Ja, maar ik heb mijn papa om mij te helpen, hè.
3: Ah ja, dus, dat is al...
1: Daar
3: zijn papa's voor.
0: Ja, Jorben gaat spieken, hè. En terwijl Jorben spiekt, ik weet het niet, Geert, heb jij iets klaar voor ons al?
3: Ah, wel, ik kan het misschien onmiddellijk opzoeken. Dus Jorben iets vindt, dan...
0: En heb je anders nog iets gedacht wat je zou aankopen hier op de markt?
1: Nee, het budget is op. Het was het enige.
0: Ja. Jorben, je hebt...
1: Ik zou graag Hanging on Hope van Buffalo Traffic Jam aanvragen.
3: Oh, we gaan dat... Ja, ik ga dat, denk ik, niet in onze database. Ik ga snel eens kijken.
0: We gaan... Hij is recenter nu. Dus Geert gaat zijn best doen. Hè. Jorben en de papa natuurlijk. Nog veel succes. En je weet het fotootje...

0: Los Lobos. En ik dacht even dat hier spontaan een kusjesdans ging ontstaan. Maar het is te warm. Het is veel te warm.
1: Het was bijna zo.
0: Ja, maar het is te warm. Dus dat is niet mogelijk. Alles is mogelijk, maar het wordt toch moeilijk. En met prachtig weertje. Ja. Ik heb hier, ga eens bij Marnik.
2: Leandro.
0: Ik heb hier bij mij Leandro.
2: Leandro. Zeg, Leandro, kom een keer bij mij, jongen. Niet bang zijn van mij, hè. Zijn je bang van mij? Nee, toch?
3: Ben ik bang van u?
2: Dat was duidelijk. Zeg, Leandro, ik heb daarnet ook iets gezien. Je hebt hier ook op de markt een beetje van alles gekocht, denk ik, hè?
3: Ja.
2: Vertel een keer.
3: Een asfaltmachine en een camion. En ook een Porsche.
2: Een Porsche?
0: Een Porsche.
3: Een Porsche.
2: Dat is toch veel geld?
3: Een speelgoed Porsche.
2: Ah, ja, maar ja, dat is toch veel geld ook?
3: Niet veel.
2: Nee, ik heb gehoord van de papa dat jij die Porsches, hè, Porsche, die autootjes spaart allemaal.
3: Ja.
0: Ja, ja, je verzamelt die, hè, Marnik. Ja,
2: je verzamelt. Hoeveel heb je er al?
3: Denk meer dan 100.
2: Is het waar?
0: Ja, ja, ja. En ze staan allemaal mooi in de kast, hè.
2: Is dus toch waar? Ja?
0: Ze, ja, ja, ja, ja.
2: Zeg, en met die wagen, die vuilniswagen en de andere wagen, wat ga je daar allemaal mee doen?
3: Mee spelen.
2: Ja, en papa mama meehelpen. Of niet, mama?
3: Allebei,
2: voilà. Heb je het gehoord, hè?
0: Voilà.
2: dat is duidelijk, hè. Leandro, dankjewel, hè. En er plezier ermee.
0: Je zou het niet geloven, Marnik, maar Leandro, die is fan van Michael Jackson.
2: Ah?
0: Ja. Ja, hij is 8 jaar, maar ja. Michael Jackson, ja, juist.
2: Wel goed gekozen, de mooie platen, hè.
0: Ja, en zeker van deze Thriller. Dus speciaal voor jou, kleine man, Michael Jackson.

0: duidelijke reclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt. Is de kwaliteit onberispelijk. En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be.
1: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek en daar houden we van.
2: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
0: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken, tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
3: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd. Hey!

0: Zeg, ja, Marivo.
1: We gaan een keer onderbreken.
0: Ja, ja.
1: Zeg, Davy, die gaat niet naar huis, hè? Davy?
2: Je hebt net gezegd, blijf staan, dus ik mag niet naar huis.
1: Zeg, Davy, vind je niet dat dat hier zo stil is? Kom een keer dichter bij mij, jong. Vind je dat niet? Allee, laat ons een keer voorstellen dat wij verkopers zijn.
2: Ja.
1: Ja, we gaan de mensen bijroepen, hè. Mensen, kom aan. Kom aan, ja. Bettina hier. Een collectie, allemaal truitjes. Hoeveel, Davy? Kom aan.
2: Ik heb geen idee van prijzen. Stefanie, die is
1: Stefanie?
2: Er al veel beter in. Dus ik stel voor dat Stefanie nog een keer naar hier komt.
1: Ja, Stefanie.
2: Verkopen.
1: Verkopen, we gaan verkopen.
3: Aan wie gaan we wat verkopen?
1: Kijk, voilà, daar. Blijft zelfs te Stefanie.
3: Ah, maar het maakt niet uit. Ik moet natuurlijk wel een koper hebben, hè.
1: Ah, wel. Voilà, meneer, hier. Hier is een koper, ja. Stefanie, kom maar dichterbij, kom.
3: Ja, meneer, wilt u iets kopen van hier bij ons aan het kraam? Ah, u heeft niets bij, ook geen smartphone om te betalen? Want met jouw smartphone kan je ook betalen, hè. Ah, nee, oké. Okay. Dan ga ik u weinig kunnen verkopen. Rak. Ik hoor graag het liedje van Sam Goris, Rak.
0: Ah, ja. Oké, ik ga ervoor zorgen.
3: Ga je ervoor zorgen,
0: geef me 20 seconden, dat komt in orde.
3: Ja. Dat is geen enkel probleem. Ondertussen ga ik hier proberen misschien aan de juffrouw hier iets te verkopen.
1: Voilà, ze.
3: Ik heb begrepen dat de kledij 2 euro per stuk is. De spelden zijn trouwens 1 euro per stuk. En ik heb zelf ook eentje gekocht hier aan het kraam. Dus... Nee.
1: Ze doet toch wel
3: geen...
1: goed, hè?
3: Ja, ik probeer, maar ik ben geen goede verkoopster, blijkbaar.
1: toch wel, hè? Ja.
2: Maar het zijn ook vrouwenkleren. Ik kan dat moeilijk verkopen, maar niks.
3: En een speld voor je haar is misschien ook een beetje gek, hè?
2: Dat zal wringen worden.
3: Goed, Geert, hoe zit het hier? Hè?
0: Ja, goed. Hè. Madi Wodo. Hè. Ik vroeg me eigenlijk af wat wil dat zeggen. Want zij gewoon ja, de
3: maandag,
0: eerste,
3: dinsdag, voilà, woensdag, donderdag.
0: Ja, de eerste dagen van de week. Hè. Het weekend komt er niet aan, want we zijn nog zondag. En het is hier eigenlijk nog vol een bak, de Rommelmarkt. Je kan hier zeker eens langskomen. Je kan hier eten, je kan hier drinken, je kan hier dingen vinden die je nergens kan vinden. En wij staan hier ook dus, hè, aan de Sint-Pieterstraat in Burst.
1: Ja, Davy, wou jij nog iets kwijt?
2: Maar ik wil niks verkopen, maar ik ga een beetje reclame maken voor binnenkort.
0: Ja, want er is iets op til bij Radio Star.
2: We gaan dat nu exclusief meegeven.
0: Het mag, het mag.
2: Op 20 september gaan we nog eens zot doen op de radio.
0: Ja,
1: dat doen we nu niet.
2: Dat doen we nu niet. We gaan een soort van meezing top doen. Dus alle platen kan je meezingen en de buren ook.
0: Ja.
2: Dus we zorgen voor sfeer en ambiance op 20 september.
0: 20 september.
2: De amazing top of de amazing afternoon.
0: Ja, de amazing. Hè? Ja, iedereen mag meezingen.
2: Dat is verplicht. Hè?
0: En als iedereen dat dan samen doet, dan is dat in koor. En dan is dat voor de buren geen probleem. Hè?
2: Nee. Voilà. Dus dat is de boodschap. Met volle borsten meezingen.
0: Ja. Oké. Okay. Goed, en we hebben ook dat verzoekje voor meneer daar. Hè? Rak was het, hè? Van Sam Goris. Kijk, alsjeblieft.

0: De nieuwe single van Sam Goris, Rak. Amai, mijn frak. En dat is speciaal voor meneer daar, hè, meneer?
1: Eén, twee, drie, rak.
0: Voilà, zie. Heel speciaal dus voor meneer. En dat kan altijd een verzoekje vragen. Ik heb straks nog een verzoekje voor iemand. Maar dit is ook eentje voor Kenzo, hè? Ja. Straks daar meer over. Hij mag eens uitleg komen geven waarom hij zo verliefd is op dit plaatje. Oké?

0: Arabetje, ti amo, dat moet over de liefde gaan. Ik denk het wel.
1: Ik denk het wel. Kenzo hier bij mij. Kenzo, ja. Kan dat?
2: Ja.
1: Ja, en vertel eens iets meer over.
2: Dat is een mooi liedje.
1: Ja.
0: Ja.
2: Mismaak.
1: Mismaak.
0: Ja, ik zie Kenzo van smaak gesproken. Je hebt hier zo'n lekker koekje.
2: Ja.
0: Dat komt van hier ergens ook? Wellicht wel, hè?
2: Een beetje verder.
0: Een beetje verder, ja. En wat zit er allemaal in?
2: Kokosnoot.
0: Mmm.
2: En wat nog allemaal, ja.
0: Ja. Het zit er lekker uit.
1: Waarschijnlijk die smaak van de muziek, hè?
0: Ja.
1: Italiano, ja. Kokosmaak nu.
0: Ja.
1: Hè? Dus ja.
0: Vraag is, waarvan de liefde voor Italië... Al geweest, Kenzo?
2: Ja, altijd al geweest.
0: Altijd al geweest? Ja. En altijd naar dezelfde plaats of een beetje verkennen?
2: Een beetje verkennen.
0: Ja. Mm.
1: Ja, ik kan niks meer vertellen.
0: Het is ook wel een Don Juan zo.
1: Ja.
0: Dat is wel een ander land, maar hè, je weet wat ik bedoel, hè?
1: Voilà, was een leuke plaat ook, hè? Eentje om terug te horen, hè?
0: Ja, inderdaad. Marnik, we gaan misschien straks nog eens... op de straat, hè, want we staan hier achter de kraampjes. Maar we gaan straks nog even iemand interviewen. Hè, eens vragen.
1: Dat gaan we doen.
0: Of hij gevonden heeft waar hij eigenlijk op zoek naar was.
1: Ja.
0: Dat is het.
1: Dat gaan we doen.
0: Ja. Voor herzelen.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoekhuis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
2: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Lieve vertelde.
3: Dirk luisterde echt naar mij. En voor het eerst voelde ik me helemaal begrepen.
2: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
4: De kracht van het doe-het-zelven, dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde, het juiste materiaal. Doe-het-zelfcentrum Herzelen heeft het allemaal. Ons ruim aanbod verlichting in diverse stijlen brengt vast en zeker de juiste sfeer in jouw interieur. Doe-het-zelfcentrum, Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. Doe-het-zelfcentrum, van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6. Doe

0: Hippe de Piep.
1: En dat vieren we 3 dagen lang op de Burchtweide. Vrijdag 4 september is er de rijpste nacht. Een spetterende 5 met muziek van de jaren 80 tot vandaag. Zaterdag 5 september is er tijd voor de Penalty Cup. Trap jij de beslissende penalty? Of kom je gewoon supporter en genieten van onze dagdisco? Alles kan. 's Avonds gaat het feest verder met een knallende 5. En zondag 6 september sluiten we af met een heerlijke barbecue en een groot kinderdorp. 3 dagen feest. Voor jong en oud, voor oudleiding, leden, ouders, vrienden. Kortom, voor iedereen. 40 jaar Giro Okido Herzelen. Dat vier je mee.
0: Even de pit.
1: Tot op de Burchtweg.

0: Ja, terug een keer naar de jaren 80 en vamos a la playa van Riguera hier bij Radio Star. Nog altijd onze mobiele studio, en zo moeten we ze noemen. Hè. Live on tour hier op de Rommelmarkt in Burst. En Marnik, je hebt iemand
1: wel, Geert,
0: bij jou.
1: Anders gaan de mensen beginnen denken, ja, die zijn verdwenen van de markt. Hè.
0: Nee.
1: Ik heb iemand bij mij, dat is Karin. Goedemiddag, Karin.
2: Goedemiddag.
1: Ja, Karin. Eigenlijk, Karin, beter bekend als Kip en Co.
2: Ja, zeker.
1: Ja, jij staat ook overal, hè?
2: Ja. Ik sta de donderdag in Bambrugge, aan Café de Fijnen.
1: Ja.
2: De vrijdag aan de kerk hier, in mijn thuisdorp. En de zondag voormiddag in Balenhem aan het Rondpunt.
1: Ja, dat is vandaag zo een dubbel manier van spreken.
2: Een dubbele boeking.
1: Een dubbele boeking.
2: Heel dubbele boeking.
1: Wij horen altijd, en Geert weet dat ook, en de meeste mensen, luisteraars, mensen die hier rondlopen, die weten natuurlijk, Karin van Kip & Co, ja, kan die beter zijn natuurlijk, hè?
2: Ik doe mijn best. Ja. Ik maak het zoals dat ik het zelf graag eet.
0: Ja, voilà. Dat is de spirit, Karin. Heel lekker. Ik vroeg mij af, hoeveel kippetjes per week... gaan er zo de deur uit.
2: Ja, ik weet dat, maar ik kan dat moeilijk verklappen.
0: Ja, dat is
2: maar het zijn er toch een groot aantal.
0: Een groot aantal, ja.
1: Niet anders of altijd, maar goede namen. Allee, dus als ik mag zeggen, altijd een goede reclame. Zeg, Karin, jij komt hier vandaag op deze Rommelmarkt. En hoe komt dat nu?
2: Ik woon hier in het circuit, dus van bij het begin hebben we altijd deelgenomen. En dat, ik weet niet hoeveel jaar dat hier al is.
1: Ja.
2: Maar telkens doen wij mee. En wij hebben eigenlijk met mijn zus en mijn mama, wij hebben 80 meter.
1: Is
2: wij kopen altijd 80 meter.
1: Dat is veel, hè?
2: Ja, maar de vriendinnen en familie komen. Het is altijd een gezellige bedoeling. Hè.
1: Ja. Ja, en wel, Karin, ik heb ook. Ja. We hadden net, als we ons programma gingen gedaan hebben, nog een kippetje of iets willen veroveren. Maar,
0: Karin is uitverkocht.
1: Karin is
2: uitverkocht. Jullie hebben zodanig reclame gemaakt voor mij. Ik ben volledig uitverkocht. Ja. Maar je kunt wel nog iets drinken bij mij.
1: Ah, dat gaan we dan doen.
0: Ja. Ah,
2: en een chipje. Ik kan er nog een chipje bij doen.
1: Is het waar?
2: Ja.
1: Dat gaan we doen. Hè. Ja. Wij alleen. Hè. Wij alleen. Is goed.
2: Ja, maar...
1: We gaan nu geen reclame maken. We blijven tot hier. Hè.
2: Maar de buren mogen ook.
1: Allee, voor één keer dan.
2: De familie. Want wij hebben hier een leuke buurt.
0: Ja.
2: Iedereen kent iedereen.
1: Ik weet niet wat er hier nu aan het piepen is. Ik weet het niet. Zijn dat de vogels hier?
2: Piepen er iets? Ik hoor het ook.
1: Ja, hè? Toch wel. Hè? Zeg, Karin. Ja. Als alles uitverkocht is, behalve dat drankje, zou ik zeggen, nog veel succes natuurlijk. En je ziet ons waar je staat natuurlijk. Hè?
2: Ja, dat is heel goed. Ja. Ik verwacht jullie nog.
0: Okay.
1: Dat gaan we doen. Hè? Zeg,
2: dank u wel voor het interview.
1: Misschien een plaatje? Ik weet het niet.
0: Karin, want je zei, ik ben er nog niet helemaal uit.
2: Ja, ik ben er eigenlijk nog niet volledig uit. Ik hoor ik hoor graag alles. Ik hoor graag Italiaanse muziek. Wacht hoor. Tiamo bijvoorbeeld.
0: Tiamo?
2: Okay. Ja, dat vind ik schoon, hè.
1: Vind ik ook wel.
2: Tiamo, we moeten elkaar graag zien, hè.
1: We gaan dat nu meteen doen.
2: Ah, super.
1: Goed. Okay. Dankjewel, Karin, en tot zometeen.
2: Ja, dankjewel.
0: Oké, maar ik ga dat hier toch nog even moeten klaarzetten, Marnik. Maar je kan misschien vertellen aan de mensen. Het is hier nog een hele tijd, hè.
1: Zal ik misschien proberen om nog even tot in het publiek te geraken? Wie weet, hè. Karin, moet ik anders al meegaan met...
0: Karin, het is toch Umberto Tozzi, toch?
3: Ja,
0: staat al klaar. Zeg maar.
1: Ik kom even tot hier. Dag mevrouw, we komen even vragen. Wat vonden jullie hier leuk? Hebben jullie iets kunnen vinden op de markt?
3: We zijn hier nog maar juist niet.
1: Nog maar juist, maar het is nog ver, hè?
3: Ja, we gaan nog een keer rond.
1: Maar dat is wel plezant. 3 kilometer, het schijnt. 3 kilometer. En we komen even naar de andere kant. Ja, dag mevrouw. Ik zie, je bent ook aan het snuisteren.
3: Ja.
1: En al iets gevonden?
3: Nee. Gewoon al veel rondgekeken.
1: Heert.
0: Oké, dat is in orde hoor. Ja.
1: Voilà, heeft een plaatje van. Dank u wel. En nog veel plezier hier. Hè.
3: Oh.
0: Oké, Umberto Tozzi was het, hè, Marnik? Ja.
1: Ja, voor Karin, hè. Van Kip & Co.

0: Zondag.
1: Kusjes, kusjes, kusjes. Marnik, ik kan geen Italiaans, maar ik weet toch wat dit betekent, dat weet ik wel.
0: Is waar?
1: Ja, is niet moeilijk, hè. Ti amo.
0: Ti amo.
1: Ja. Dat speciaal voor Karin. Ja, voor haar verjaardag, ik weet het niet, of gewoon zomaar. Zij is fan van Umberto Tozzi. En dat kan hier bij Radio Star. Hè. Als er nog mensen zijn die verzoekjes hebben, ja, laat je maar gaan. Hè. We hebben hier bijna alles van muziek. Dus.
2: En we hebben ook nog goed nieuws, hè?
1: Ja, we gaan er nog een uurtje bij doen.
2: We gaan er nog een uurtje bij
1: doen. We zijn goed bezig.
2: Voilà.
1: En het is hier nog heel druk op de Rommelmarkt in Burst. We staan hier dus op het parcours, op het circuit, zoals ze zeggen.
2: Sint-Pieterstraat.
1: Sint-Pieterstraat, ja. Ter hoogte van huis nummer 10 of 12. En we gaan nog lekker door, Marnik. Straks als je nog een paar mensen kan strikken. Kijk, daar bijvoorbeeld. Ik ken die mevrouw.
2: Is waar?
1: En die kan heel lekker ijs maken. Ga er eens bij. Ga er eens bij.
2: Ik zal... Ja, kijk, voilà. Ja. Komt allemaal in orde.
1: Dat is Rita, hè?
2: Rita. Rita. Welkom, Rita. Ja.
1: Rita, ja, ik heb je vorige week nog gezien in Wouwbrechtegem. Ja, het was kermis, hè?
3: Kermis zonder molens, hè?
1: Zonder molens, maar wel met ja, Willy Sommers en
3: Laura Lien.
1: Nee, het was Lindsay.
3: Lindsay, ja, verwisselen ze een beetje. Ja, dat is een ouderdom, hè?
1: Ja. Geen probleem. Ik zei net tegen Marnik, je maakt heel lekker ijs.
3: Ja, op grootmoederswijze.
1: Ja, en hoeveel jaren heb je dat gedaan?
3: Oei, met mijn moeder bij. 40 jaar.
1: 40 jaar.
3: Ja.
1: Legendarisch, hè. Ik herinner mij nog, als ik vroeger met fietsken van school kwam, kwam ik altijd bij jullie een ijsje eten.
3: De beloning na een goede schooldag.
1: Ja, dat is juist.
3: Energie voor huiswerk te maken. Ja,
1: dat is ook.
2: Was dat verdiend, Geert?
1: Zeker weten.
3: De ijs voor een spotprijs.
1: Ja, lekker ijs voor een spotprijs, dat is waar. Rita, we gaan niet naar het geheime recept, want
3: nee,
1: dat is geheim, hè?
3: Dat is geheim, hè? Ja, dat zit in
1: dat
3: de familie,
1: mag je,
3: hè? Ja,
1: nee, dat mag je nooit verklappen, hè, want plagiaat.
3: Ja, dat is juist.
1: Niet goed, hè?
3: Je moet er altijd een beetje geld van staan.
1: Ja, dat is waar. Rita, wat heb je hier al iets gevonden op de Rommelmarkt? Ben je naar iets specifiek op zoek?
3: Voor de kleinkinderen.
1: Ah,
3: hè,
1: ja.
3: Speelcomputer, mm-hmm. En nog iets, een kleurboek. Misschien waar ze nooit gaan in kleuren.
1: Ja, dat is kenbaar. Ja, dat is juist. Ja.
3: Goed.
1: Ja. Dankjewel.
3: En als ik een engelbewaarder van Mark.
1: Ah ja,
2: dat
1: hebben
2: we niet gedraaid.
1: Kijk, wel, als Mark nog een kort vraagje heeft, kijk, ga ik die klaarzetten en ik ga die meteen draaien voor jou. Is
2: Rita,
1: dat goed?
2: Waar staan die ijsjes hier?
3: Ja, hier staan ijsjes van de boek, maar ik sta hier niet. Hè. Ik heb in Wouwbrecht aan met de kermis gestaan.
2: Ja,
3: hè.
2: Ja. Maar ik dacht daarnet. Ik zeg, ja, Kip & Co, uitverkocht, dus ja staat
1: ja,
2: er
1: maar het was bij Rita ook zo, hè.
2: Is het ook?
1: Hè, Rita, stonden, je had wellicht wel 100 of meer liter ijs, maar het was snel uitverkocht.
3: Misschien 100 liter, ja.
1: Maar het was snel uitverkocht, hè.
3: Snel uitverkocht, maar veel meer keer dat de ijs geworden was.
1: Dat is ook juist.
3: 20 uren.
1: Amai.
3: 20 uren, dus ja.
1: Maar dat het snel uitverkocht is, dat wil al veel zeggen. Hè. Het is super lekker, nogmaals.
3: Allee, merci. Merci.
1: Dank je wel.
2: Dat is zo, hè.
1: En Rita, speciaal voor jou en van mij en van Marnik, jouw engelbewaarder. Hè. Okay?
3: Dank je wel. Merci'tjes. Dank je wel.
2: Prettige namiddag. Engelbewaarder?
1: Ja. Sorry. Ja, maar dat is geen probleem.
2: Ja. Nee, maar dat was een foutje van Geert.
1: Nee, maar dat komt al meteen goed. Want ze staat wel degelijk klaar. Engelbewaarder van Marco.

0: applaus voor jezelf. Ja.
1: De beenhouwerij van Discountzonk. De heerlijkste en eerlijkste van de streek. Discountzonk.

0: Ja, het was zo'n lieve die Louise. En ze zingen zelf Clouseau. Leeft lang uit op de planken. Marnik, ja, ik heb het even opgezocht. 41 jaar staan ze op diezelfde planken, de mannen van Clouseau. Chris en Koen natuurlijk, hè, van Clouseau. 41 jaar Clouseau. Dat kan tellen, en, hè?
1: Weet je welke van Clouseau die ik liefste hoor?
0: Domino?
1: Nee.
0: En dans?
1: Nee.
0: Nee? Ja, daar gaat ze.
1: Maar ja, voilà.
0: Voilà, is juist.
1: Ja, ja.
0: Dat is
1: heel juist.
0: Toevallig, dat is niet afgesproken.
1: Nee, nee, dat is niet afgesproken. Ja, vond ik een van de mooiste nummers van hen natuurlijk.
0: Ja, het is een mooi nummertje ook. Hè. Maar ook zeker deze Louise. Hier live, halmen uit de boksen. Want we staan hier nog altijd op de Rommelmarkt in Burst. En... ja, met enorm veel volk. Ja, het blijkt alsmaar vol bij te komen, precies. Ik heb de indruk. Hè?
1: Jawel, ja. Ik heb ook een beetje een indruk. Zeg, ondertussen Geert, ik had deze namiddag, vroeg in de namiddag, de prijs gevraagd van die deur.
0: Ah ja.
1: Voor in de studio.
0: Mm-hmm.
1: Ik ga straks nog eens gaan luisteren, Bianca.
0: Ja, ja. Dan kunnen wij open deurdag houden.
1: Voilà.
0: Ja, ja. En ook nog een verzoekje.
1: Ze zitten al te lachen.
0: Ja. Kijk, ja. We gaan straks even vragen hoeveel de deur eindelijk kost.
1: Ja, inderdaad.
0: En nog, terloops nog een verzoekje. Amanda Lear en...

0: songs up.
1: En werd hier allemaal aangevraagd hier bij ons op, aan onze ja, mobiele studio hier bij Radio Star. Amanda Lear hier op de Rommelmarkt. Nu, ja Marnik, ik wou even zeggen, Rommelmarkt is misschien niet altijd het juiste woord, want het is niet alleen rommel natuurlijk. Je kan hier dingen vinden die je anders niet vindt en ja, die liggen hier gewoon maar ja, voor het grijpen, hè, zou ik zeggen. Ik vroeg mij eigenlijk af welk artikel het meest verkocht wordt op de Rommelmarkt. Ik kan dat even opzoeken voor jullie. En ondertussen, ja, het weekend is nog niet ten einde. Maar ja, we kijken toch al uit naar het komende weekend.

0: Ja, ik was toch eens nieuwsgierig wat er allemaal zo... Ja, wat het meeste verkocht wordt op een rommelmarkt. Ik heb het even opgezocht. Ah, het antwoord is vrij simpel hoor. Kinderkleding, speelgoed, boeken en kleine huisraad. Maar ook... en dat is interessant voor een muziekliefhebber als ik. Dat zijn platen en vinyls. Dat kan je allemaal hier aanschaffen hier op de rommelmarkt in Burst. Ja, we zijn hier nog wel een tijdje hier live on tour. En je kan hier nog van alles doen. En ook nog lekker naar de muziek luisteren.
1: Oh, er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin. Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
2: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care. Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten. Je ziet het niet altijd, maar het is er wel.
3: Kiekeboe!
2: Maar geloof ons, je wil het niet.
3: Ja, zeg salut daarmee.
2: Vocht in je woning. Zorg daarom voor een goede basis in je huis, appartement, nieuwbouw of renovatie. En huur de juiste bouwdroger, zodat de kans op vocht, schimmel of waterschade tot een minimum beperkt wordt. BOVA verhuurt en adviseert. Niet alleen voor bouwdrogers trouwens. Kijk maar op wova-verhuur.com. WOVA, voor wonen zonder zorgen.
4: We gaan eten!
5: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lieves-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand.
6: Het zijn open deurdagen bij De Kollebloem op zaterdag 12 september. Kom langs en ontdek de boerderij en de hoevenwinkel. Er zijn workshops, rondleidingen, kinderactiviteiten, muziek en een heerlijke barbecue.
5: Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook. Een fijn weekend.

0: 1929 en ja, Golden Earring, Marnik.
1: Ik sta nog even op parcours, hè, want de mensen gaan denken, straks is hij gaan lopen. We hebben hier aan mijn linkerzijde, aan mijn rechterzijde, aan mijn linkerzijde toch wel.
2: Niazi.
1: Niazi?
2: Ja, dat klopt.
1: Niazi, wat vind jij hier al? Heb je al iets gevonden hier? Ja, mogen we even kijken?
2: Mooie kamerplantjes.
1: Kamerplantjes.
2: Ja, en dan hebben we nog 4 bordjes met pauwduizen.
1: Oh, die is al weg.
2: Ja, dat is gewoon al veel.
1: Zeg, die plantjes, welke plantjes zijn dit echt?
2: Ik weet dat iets met een olifant
0: te maken heeft. Ja.
1: Iets, Heert is benieuwd. Mogen we juist eentje zien? Kijk hier.
0: Ah ja, ja.
1: Voilà.
0: Mai. Ja.
1: Pannenkoekenplantjes.
0: Pannenkoekenplantjes, ja.
1: Het schijnt dat dat veel water moet hebben.
2: Ja, maar mijn vrouw is daar allemaal mee bezig en ze doet dat graag.
0: Aha, oké. Okay. Ben je nog zo specifiek naar iets op zoek hier?
2: Oh, wat gereedschap. Mm-hmm. Werkgereedschap voor in de garage.
1: Dus niet goed, hè?
2: Maar ja, werken. Altijd van doen, hè.
1: dus voor te werken natuurlijk, hè.
2: Werken, voilà.
1: Je hebt waarschijnlijk al het Hanse parcours, of moet je nog?
2: Nee, we zijn net toegekomen.
1: Oh, dat is nog een heel eindje dan, hè?
2: We zullen ons best doen. Het is toch een leuk weertje en we stappen nog graag rond.
0: Dat is juist, ja. Ja.
1: Hier verder stond Kip & Co. Hè? Kip & Co. En dat waren helemaal uitverkocht natuurlijk. Ja, jammer, hè?
2: Ja, het zit er wel aantrekkelijk uit.
1: Misschien nog een drankje, ik weet het niet. Ik zou zeggen, maak er nog een prettige reis hiervan, hè? En
2: afsluiten met een leuk biertje.
1: Ah, is er op het einde ergens een leuk biertje?
0: Ja, zeker. Hè. Ja, hier. De parochie. Ja.
1: Zou zeggen, geniet er nog van.
2: Ja,
1: mogen we een plaat draaien voor u?
2: Shakira.
1: Shakira. We gaan dat doen.
0: Oké.
1: Okay. Ja, prettige namiddag nog. Shakira.
0: Ja,
1: gaan we straks doen, hè?
0: Ja, we gaan het straks doen. We gaan eerst de zon in jouw radio stoppen met deze topic. En Becky, en iedereen kent die.

0: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opiatbehandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
1: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
2: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol. Om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit. En de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik. Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
3: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
2: Wijnhuizen maakt zich klaar voor een knallend kermisweekend op 4, 5 en 6 september. Vrijdag trappen we af met het dartstoernooi en een competitie in Manille. DJ James Brown zorgt voor de sfeer. Zaterdag is er de oldtimer tractoren rondrit, de rommelmarkt met Kinderdorp, dansinitiatie, de lekkere barbecue en het live optreden van Bram en Lennart. Daarna dansen we de nacht in met DJ James Brown. Zondag wordt een familiedag met een schapenprijskamp, kinderanimatie en het optreden van muzessen. 3 dagen gratis toegang. Inschrijven voor het darts- en kaarttoernooi, de tractorrit en rommelmarkt of barbecuekaartjes? Bel aan op 0476 235 180. Alle info vind je ook op de Facebookpagina van Wijnhuizen Leeft. Kermis Wijnhuizen op 4, 5 en 6 september in de loods op de Vossenhoek 2A in Wijnhuizen. Dat wordt weer feesten tijdens Wijnhuizen Leeft.
4: Feel the summer.

0: toch wel toepasselijk op deze stralende zondag, de Gideon van Agnita Falco. Je weet wel, Marnik, de ja, sowieso 25% van ABBA, maar het is die blonde, hè, de blonde van ABBA. Agnita Falco heeft wel een paar solo-singeltjes gemaakt, waaronder deze The Heat Is On, dat heet ze in 1983.
1: Ook al zo lang geleden, hè?
0: Ja, ook al zo lang geleden.
1: Zeg Geert, we waren even verdwenen.
0: Ja, maar je bent helemaal terug.
1: Ja, jij ook, hè?
0: Ja.
1: Het heeft wel gesmaakt, zo'n lekker ijsje.
0: Een lekker ijsje. We werden een tractatie.
1: Een tractatie.
0: Lekker ijsje achter de kiezen. En dat kan altijd smaken, want dat kan je hier ook wel krijgen. Hè. Je kan hier bijna alles krijgen op de rommelmarkt. Mm-hmm. Ja.
1: Straks hebben we ook nog iets te goed, hè? Je weet wel, hè?
0: Dan doen we
1: gewoon dat luik hier dicht en sluiten we deze Live on Tour aflevering voor vandaag af. Hè?
0: Ja. Voilà, maar we gaan nog een kleine 15 minuutjes verder, hè, met leuke muziekjes nog. En misschien kunnen we nog iemand strikken. Hè?
1: Ah, dat kunnen we
0: even
1: proberen.
0: Even kijken wat hij. Als er nog iemand iets leuks bij hem heeft.
1: We gaan dat nog doen, hè?
0: Even kijken wat die of die meneer of die mevrouw eigenlijk op zoek was. Goed, muziek met de Boys Town Gang. And can't take my eyes off you.

0: We kennen allemaal de King of Pop, maar hij wordt ook wel eens de King of Rock genoemd. Bryan Adams met Thought I Died and Gone to Heaven met deze kerel. Ja, moeten we hier bijna afsluiten, hè, Marnik?
1: We gaan eruit.
0: Ja, we gaan eruit. Het was een prachtige dag. Het begon allemaal deze ochtend bij Els Koppens met het verzoekprogramma om 10 uur. Er werd toch wel een emotioneel traantje weggepinkt, want muziek kan emotioneel, dat kan, hè. Zo, heb jij dat niet, Marnik, zo af en toe een nummer waar je emotioneel van wordt? Nee?
1: Moet toch ergens al diep gaan nadenken.
0: Ja. En dan ook nog natuurlijk Davy de Bruin en Stefanie waren hier. En ja, wij mochten het hier afsluiten, hè, Marnik en
1: ik. We hebben de zon zien draaien, helemaal.
0: Ja, we hebben ze helemaal zien draaien. We hebben het hier zien evalueren. Het was hier een prachtige dag. Ja, en heel veel mensen. Nog altijd trouwens, hè, als je eens kijkt. Ja, er is nog een pak volk hier in Burst.
1: Ze mogen nog altijd afkomen, hè,
0: tuurlijk, tuurlijk.
1: Wat ons betreft, wij gaan afspreken vandaag over 2 weken in die Mazing, toch?
0: Ja, we hebben de Mazing 50 van onder leiding van Davy de Bruin. En allemaal Mazingers, hè.
1: Heb jij zoiets van, ik weet het niet.
0: Ja, Into Folk misschien, van de radio's. Ik heb zo'n echte Mazinger.
1: Ja. Ik heb ook iets. Ja?
0: Welk nummer?
1: Ik kan het nog een beetje geheim houden.
0: Oké, vertel het me straks. Maar, we kunnen misschien nog, nog eentje draaien.
1: Eentje van ons lievelingsplaten.
0: Deze hier.
1: Ja, en als wij altijd samen zijn, Heert. Hè,
0: ja.
1: Is dat eigenlijk een oper of een einde van ja. Ja. Zeggen.
0: Een nummer die we beide graag horen.
1: Die we beide graag horen. Okay. Dankjewel.
0: Dankjewel, Marnik. En graag tot een volgende keer.

0: Discount Song. Wil je graag onze wekelijkse folder ontvangen? Bezorg je mailadres in de winkel. Discount Song in Herzelen.
1: Een fijn weekend.

0: Keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt. Is de kwaliteit onberispelijk. En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be. Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Connie vertelde.
2: Door mijn gesprek met Dirk ontdekte ik hoe ik zelf actief aan mijn gezondheid kan werken.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: De kracht van het doe-het-zelve. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelfcentrum Herzelen heeft het allemaal. Bezoek onze verf- en uitgebreide decoratieafdeling en geef je interieur een facelift. Doe-het-zelfcentrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je

0: En dat vieren we 3 dagen lang op de Burchtweide. Vrijdag 4 september is er de rijpste nacht. Een spetterende 5 met muziek van de jaren 80 tot vandaag. Zaterdag 5 september is er tijd voor de Penalty Cup. Trap jij de beslissende penalty? Of kom je gewoon supporter en genieten van onze dagdisco? Alles kan. 's Avonds gaat het feest verder met een knallende 5. En zondag 6 september sluiten we af met een heerlijke barbecue en een groot kinderdorp. 3 dagen feest. Voor jong en oud, voor oudleiding, leden, ouders, vrienden. Kortom, voor iedereen. 40 jaar Giro Okido Herzelen. Dat vier je mee.
1: Even de pit.
0: Tot op de Burchtweide. Van 4 tot en met 6 september.
1: Hoera, ja. Dacht het wel.
2: Geen zomer zonder Radio Star. Radio Star. You've done it all. De zon op jouw radio. Feel the music. Radio Star.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469-199-799.
2: Mocht GavaRent niet bestaan?
3: Ha, ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Redden dat je tevreden bent.
4: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
5: We gaan eten!
6: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lievesessen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand.
7: Het zijn open deurdagen bij De Kollebloem op zaterdag 12 september. Kom langs en ontdek de boerderij en de hoevenwinkel. Er zijn workshops, rondleidingen, kinderactiviteiten, muziek en een heerlijke barbecue.
6: Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
8: In het hart van

0: traiteurafdeling van Discount Sonck vind je huisbereide gerechten. Dagelijks vers bereid. Discount Sonck in Herzelen. De prijzenbreker.
1: Een Belg van 26 jaar is in Nederland gearresteerd in het onderzoek naar het geweld in Overasselt. De politie pakte hem vrijdag op in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt afgelopen week. De politie doet verder geen mededelingen omdat het onderzoek nog in volle gang is. In verband met het incident zijn nu al 35 mensen opgepakt, allemaal tussen 18 en 32 jaar oud. In het Zuid-Franse departement Aude woedt een natuurbrand die nu al meer dan 225 hectare heeft vernield. Voor de hulpdiensten is de situatie daar heel moeilijk. Het terrein is bijzonder steil, waardoor de bluswerken moeizaam verlopen. Ongeveer 330 brandweerlui proberen het vuur onder controle te krijgen. In het gehucht Lavagnac zijn 32 inwoners geëvacueerd. In het Hambacherforst bij Keulen zoekt de politie naar een 48-jarige man die sabotage pleegde aan het elektriciteitsnet. Drie deelstaten zijn daardoor getroffen: Noord-Rijn-Westfalen, Brandenburg en Saksen. De politie vond explosieven in de woning van de verdachte. Ongeveer 100 politievoertuigen zijn ingezet bij de zoekactie. Die volgt op twee brieven die naar de media waren verstuurd en waarin de verantwoordelijkheid voor de poging tot sabotage wordt opgeëist. In een van de brieven staat: elektriciteit opwekken uit fossiele brandstoffen is een misdaad. De Nederlandse motocrosser Jeffrey Herlings is in Turkije wereldkampioen geworden in de MXGP-klasse. Dat is de hoogste klasse in de motocross. Voor Herlings is het zijn derde titel in deze koningsklasse. Hij won daarvoor de eerste manche van de Grote Prijs van Turkije. Onze landgenoot Lucas Koenen deed lange tijd mee voor de wereldtitel, maar door een blessure in juli kon hij nu al 6 grote prijzen geen punten meer pakken. De dag eindigt zacht. In de loop van de avond en de nacht komen er meer wolken. Het blijft minstens 15 graden. Mogelijk valt er een drupje regen, ook morgen vroeg. Daarna een dag met afwisselend wolken en zon bij maximaal 25 graden.
2: Dirk van Moorhem.

De Bee Gees met Staying Alive, een nummertje uit vervlogen tijd. En enkel nog Barry Gibb is in leven. De broers Robin en Maurice die zijn al overleden. En Barry is ondertussen ook al 80. Goed, welkom bij Star. De komende twee uurtjes zijn we er weer met muziek Weelde. Heel wat leuke muziek, onder meer Freya Sky en Stardust met Silent Treatment en deze Baby I Love Your Way. Big Mountain, we zijn zondag 6 september.

0: gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care. De man die geboren werd met een boormachine in de ene en een hamer in de andere hand. De man waarvoor het woord renovatiespecialist werd uitgevonden. De man die alles kan. Dat is Wouter van Genende. Van een kleinigheid tot een grondige renovatie. Hij zorgt ervoor. Wouter is gespecialiseerd in badkamerrenovatie van A tot Z. Dus waarom nog langer wachten? Want ook jouw badkamer verdient Wouter van Genende. Altijd tot in de kleinste details afgewerkt voor de kleinste prijs. Kijk maar eens op woutervagenende.com.
2: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken, tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
1: Zin in een gezellig samen zijn met familie of vrienden en lekker eten? Dan nodigt Anders Herzelen je uit op hun jaarlijks eetfestijn. Op vrijdag 11 september 's avonds en op zaterdag 12 september 's middags en 's avonds schuif je aan voor heerlijke gerechten en een warme sfeer. Afspraak in de Wattenfabriek in Herzelen. Bestel vandaag nog je kaarten bij onze mandatarissen of mail naar anders.herzelen@gmail.com. Anders Herzelen. Op 11 en 12 september samen aan tafel. Samen genieten.
3: May I have your attention?

I can't get enough of your love. Muziek was dat van Barry White. Was een Amerikaanse soul- en discozanger en producer. Zowel solo als met door hem gedirigeerde The Love Unlimited Orchestra. Had hij diverse hits, onder meer deze Can't Get Enough of Your Love. Welkom bij Muziekwilde hier bij Star. Met onder meer deze Don't

0: Shania Twain en That Don't Impress Me Much. Een van haar grootste hits uit de jaren 90. En Michael Jackson hadden we ook nog, Man in the Mirror. En wist je dat op deze 6e september in het jaar 1964 de Nederlandse wielrenner Jan Janssens in Salentjes wereldkampioen werd in het wielrennen? Nee, dat weet je het nu weer, hè?
1: Dit is Muziek Weelde bij Radio Star. Presentatie Dirk van Moorhem.

Ze debuteerde begin 1978 op haar 19e met de hit Watering Guy. Kate Bush hebben we het natuurlijk. Die was geïnspireerd door het gelijknamig boek van Emily Bronte. Het nummer stond in het Verenigd Koninkrijk 4 weken lang op de eerste plaats van de hitlijsten. Ook hier in Vlaanderen en in Nederland was het een hit voor Kate Bush. En daarvoor nog de nummer 1 hitnotering Jegge Jegge van Morey Kante. Situation, hier is de formatie Yazoo.

0: Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.
1: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
0: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
2: Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaak naar mee. Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent. Wijnhuizen maakt zich klaar voor een knallend kermisweekend op 4, 5 en 6 september. Vrijdag trappen we af met het dartstoernooi en een competitie in Manille. DJ James Brown zorgt voor de sfeer. Zaterdag is er de Oldtimer Tractoren rondrit, de Rommelmarkt met Kinderdorp, dansinitiatie, de lekkere barbecue en het live optreden van Bram en Lennart. Daarna dansen we de nacht in met DJ James Brown. Zondag wordt een familiedag met een schapenprijskamp, kinderanimatie en het optreden van Muzesse. 3 dagen gratis toegang. Inschrijven voor het darts- en kaarttoernooi, de tractorrit en rommelmarkt of barbecuekaartjes? Bel aan op 0476 235 180. Alle info vind je ook op de Facebookpagina van Wijnhuizen Leeft. Kermis Wijnhuizen op 4, 5 en 6 september. In de loods op de Vossenhoek 2A in Wijnhuizen. Dat wordt weer feesten. Tijdens Wijnhuizen Leeft.
3: Radio Star. Dirk van Moorhem.
4: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar,

Muziek van Meteor staat momenteel toch een veertiental weken al in die ultra-Vlaamse top 30 met deze nooduitgang. Hè. We gaan naar de nooduitgang, want het eerste uurtje muziekwilde zit er bijna op. Graag tot straks in deel 2.

0: Maak gebruik van de promo's bij Discount Song, want het leven is al duur genoeg.
1: De gesprekken met de Oekraïense president Zelensky waren betekenisvol en ze krijgen een vervolg zo lang als nodig. Dat zeggen toch de twee Amerikaanse gezanten. Die waren voor het eerst sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Wat er precies is gezegd of afgesproken blijft voorlopig onduidelijk. De gezanten spraken een dag eerder ook al met de Russische president Poetin. De uiterst rechtse antimigratiepartij Alternatieven für Deutschland lijkt af te stevenen op een verkiezingsoverwinning in de staat Sachsen-Anhalt. De partij haalde 5 jaar geleden nog 21%, dat zal nu dubbel zoveel zijn. De CDU van minister-president Sven Schulze staat met nog een vijfde van de stemmen op ruime afstand op de tweede plaats. In Antwerpen is een controleur van de lijn gewond geraakt bij een geval van agressie. Hij wou 4 mannen controleren, 3 onder hen reden zonder geldig ticket. Ze begonnen hem daarop te slaan. De politie moest tussen beiden komen, de 4 moesten mee naar het politiebureau. In de Indiaanse hoofdstad New Delhi zijn al zeker 3 mensen omgekomen bij de instorting van een gebouw. Reddingswerkers zoeken naar mogelijke overlevenden. Er zaten wellicht nog 10 mensen binnen. Er zijn wel al 9 mensen levend van onder het puin gehaald. Waarom het gebouw is ingestort is voorlopig onduidelijk. Mogelijk zijn bouwwerken in de kelderverdieping de oorzaak. In het voetbal heeft Zulte Waregem de West-Vlaamse derby tegen KV Kortrijk gewonnen. De zogenoemde Vlassico. Zulte Waregem scoorde 2 keer in de slotfase, eindstand 2-0. Zulte Waregem klimt zo opnieuw naar de 5e plaats. Kortrijk is punteloos laatste. Eerder vanmiddag ging AA Gent winnen bij Cercle Brugge met 0-3. Coach Rick de Mel.
2: Ik denk dat het een solide wedstrijd was van ons, een verdiende overwinning. En gezien de omstandigheden ben ik daar onnoemelijk blij over.
1: AA Gent staat nu alleen aan de leiding. En Wout van Aert heeft de 15e etappe gewonnen in de Ronde van Spanje, zijn 2e zege in deze Vuelta. De organisatie kortte de rit in door de hitte. Van Aert haalde het voor de Italiaan Alessandro Romelé en Thibaut Nijs. Ramses de Bruyne was 4e. Enrico Mas blijft leider, er volgt nu een rustdag. De minima zakken naar een graad of 15 bij opklaringen. Daarna een warme maandag tot 28 graden en afwisselend zon en wolken. Daarna een periode met frisser en wisselvalliger weer.

Jimmy Bohorn met Dance Across the Floor, een single van deze Amerikaanse zanger uit juni 1978, afkomstig van zijn gelijknamig album, eveneens uit dat jaartal 1978. Nummer 4 in Nieuw-Zeeland, in de Nederlandse top 40, de Tros top 50, bereikte hij een vijfde plaats. Hier in de Vlaamse Utah top 50 was dat nummer 7. En daarmee zijn we ook alweer het tweede uurtje gestart hier bij Star van Muziekbeelden, met onder meer Ella Langley en deze Nobody's Wife van Anouk.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoekhuis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
2: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshouten. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik. De kracht van het doe-het-zelven. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelfcentrum Herzelen heeft het allemaal. Ga je alleen wonen, samenwonen of verhuis je? Bij ons vind je echt alles. Doe-het-zelfcentrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
3: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, we hebben het.
4: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
5: We gaan eten!
6: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Dorenstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand.
7: Het zijn open deurdagen bij De Kollebloem op zaterdag 12 september. Kom langs en ontdek de boerderij en de hoevenwinkel. Er zijn workshops, rondleidingen, kinderactiviteiten, muziek en een heerlijke barbecue.
6: Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
8: Het is zomer bij Radio Star.

Dat waren ze, de Eagles, met Take It Easy. Het is hun eerste single van de Eagles, geschreven door Jackson Browne en Glenn Frey, die het ook zong. De single werd uitgegeven op 1 mei 1972. Chains and Chains of Harden. Prachtige opname.

Eros Ramazzotti en Tina Turner samen op plaat toen in de tijd. En Cosa della Vita, Can't Stop Thinking of You. En Rod Stewart hadden we ook nog met Every Beat of My Heart. En op deze 6e september in het jaar 1997 vindt in Londen de uitvaart plaats van prinses Diana. De lekkerste muziek.

40 jaar was Wim de Kranen toen hij overleed. Hè? Een van zijn hitjes, een Nederlandstalig liedje, Rosanne. En dit uit 1975. In dit lied bezingt hij zijn liefde voor Rosanne. Een tactische gekozen pseudoniem voor de Vlaamse actrice Chris Thijs, zus van Lea Thijs, omdat zijn toenmalige vrouw Roos heette. Hè? Ja, dat was hem, Wim de Kranen. En daarvoor nog Cliff Richard, Sir Cliff Richard met The Young Ones en zijn hit uit de jaren 60, maar in de jaren 90 hebben uitgebracht samen met The Young Ones, Living Doll. We gaan swingen met

0: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469 199 799.
1: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
2: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Anne vertelde.
3: Na de eerste behandeling van Dirk voelde ik me diep ontspannen. Zo had ik mij al jaren niet meer gevoeld.
2: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
4: Mocht GavaRent niet bestaan?
5: Ze zouden het moeten uitvinden.
4: Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
6: Zin in een gezellig samen zijn met familie of vrienden en lekker eten? Dan nodigt Anders Herzelen je uit op hun jaarlijks eetfestijn. Op vrijdag 11 september 's avonds en op zaterdag 12 september 's middags en 's avonds schuif je aan voor heerlijke gerechten en een warme sfeer. Afspraak in de Wattenfabriek in Herzelen. Bestel vandaag nog je kaarten bij onze mandatarissen of mail naar anders.herzelen@gmail.com. Anders Herzelen. Op 11 en 12 september samen aan tafel. Samen genieten.
7: Radio Star. Dirk van Moorhem.

Vanity Fair met Sola hier op de radio. En dat is het pseudoniem voor Henry Pfeiffers, in Brussel geboren. En is natuurlijk een Belgische DJ, muzikant en componist. En dat was het, de muziekwereld, de afgelopen twee uurtjes hier bij Star. Een leuke zondagavond nog toegewenst hier bij Star. En bij leven en welzijn graag tot volgende week zondag om 6 uur in de avond. Your My Heart, Your My Soul. Daarmee gaan we naar de top van het uur. Modern Talking is het. Een fijne zondag.

grootste drankenverkoper van Herzelen is en blijft Discount Zonk op de Groenlaan in Herzelen. Discount Zonk in Herzelen. De prijzenbreker.

0: forever young.
1: Radio Star.
2: Je hoort van ons.
1: Goedenavond.
3: Miami. South Beach, bringing the heat.

0: De allerlekkerste huisbereide gerechten vind je in de ambachtelijke beenhouwerij van Discount Zonk. Discount Zonk, de prijzenbreker.
1: This is Summer.
2: Radio Star. Yo-ho!

0: De zon op jouw radio. Feel the music. Radio Star.
1: Geen zomer zonder Radio Star.

Discount Song. Wil je graag onze wekelijkse folder ontvangen? Bezorg je mailadres in de winkel. Discount Song in Herzelen.